NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op nporklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Liuyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms wat zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Dit was een rondo voor cello en piano en die cello werd bespeeld door Pieter Wispelwey en de piano door Paolo Giacometti. En de muziek die was van Antonin Dvořák. Van harte welkom hier bij Voor de Dag. Daar zijn we tot 7 uur met de nacht nog in de rug. En dan neem ik je muzikaal mee naar de ochtend. Een hele goede morgen.

0: Het Concerto Grosso, nummer 5 van Pietro Locatelli, gespeeld door het Europe Galante onder leiding van Fabio Biondi.
1: Het ochtendconcert.
0: Met daarin de kans om een wat langer werk te laten horen. En voor vandaag dacht ik, 5 mei, bevrijdingsdag, daar moet een werk klinken wat bevrijding in zich heeft. En dat heb ik gevonden. Ja, wat moet je doen als je verzet wilt plegen? Dat begint toch bij het individu. En dan kom ik automatisch uit bij Dmitri Shostakovich. Hij leefde in een verstikkend systeem onder een totalitair regime waar iedereen in de gaten werd gehouden. Stalin was de grote leider en die liet heel veel van Shostakovich's muzikale vrienden verdwijnen, oppakken en vermoorden. Ja, wat doe je dan? Ga je met de leider mee marcheren of ga je in protest? Nou, Shostakovich wist dat dat laatste, dat protest in protest gaan, dat zou zijn dood kunnen betekenen. En hij leefde al in een constante vorm van angst en zijn koffertje stond al jaren klaar op zijn gang van zijn appartement voor als de geheime dienst hem zou komen oppakken. Hij was een geniaal componist en was geliefd bij het volk. En dat was tevens ook zijn redding, want daardoor was Stalin ook een beetje bang voor hem. En met zijn muziek protesteerde Shostakovich tegen het systeem, tegen Stalin. Niet te opvallend, maar wel zo opvallend dat het volk het net begreep. Maar ook net niet genoeg om te worden opgepakt. En toen schreef hij een opera. En dat was net te veel voor Stalin. En er verscheen een neersamelende kritiek in de pers. Je begrijpt het al, Shostakovich die was doodsbang en die componeerde toen maar een werk dat op het eerste gehoor door de beugel kon. Maar je hoort in dit werk het verzet van een man tegen de andere man. De een groot en machtig en de andere met veel kracht. Het is zijn 5e symfonie. En in dit eerste deel hoor je beide mannen, Stalin, Shostakovich. De een gevaarlijk en de andere zoekend en twijfelend. Maar toch aan het eind hoop.
1: Het ochtendconcert.

0: Bernard Haitink dirigeerde het Concertgebouworkest in dit eerste deel uit de vijfde symfonie van Dmitri Sjostakovitsj. Voor mij de muziek waarin deze componist zich probeerde te bevrijden van de druk van het systeem waarin hij toen leefde.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en na dat bevrijdende, intense orkestraal werk vandaag hier bij Voor de Dag op 5 mei, Bevrijdingsdag, is het tijd voor de vrije stem.

Je hoorde Oxford Camerata onder leiding van Jeremy Summerly in de antifoon O Successores van Hildegard von Bingen. Ja, menselijke stem, die is bij uitstek geschikt en het instrument om vrijheid te vragen of om het te roepen of te zingen. Dat hoorde je zojuist in die prachtige muziek van Hildegard von Bingen. Er is natuurlijk ook instrumentale muziek die je een gevoel van vrijheid kan geven. Welke muziek, bijvoorbeeld een strijkkwartet of een pianowerk, of misschien een lied, is voor jou dan onlosmakelijk verbonden met vrijheid? En dat vraag ik je vooral vandaag op 5 mei, Bevrijdingsdag, dat begrijp je wel. Ik hoor het graag van je via de NPO Luister-app.

Mike Venters die had leiding over La Sfera Armoniosa in deze chaconne uit de vijfde acte van King Arthur van Henry Purcell. En daarvoor het Consortium Classicum met een octet voor twee hobo's. Tel mee, twee klarinetten, twee hoorns. Ja, dan komen we tot acht. Twee fagotten. Oh, en een contrabas. In de eerste deel Allegro. Maar die mag er altijd gratis bij, dat weet ik uit ervaring. Muziek van Ignaz Pleyel. Ja, en dan gaan we straks de nacht toedichten. Ik heb nog muziek voor je van Johann Sebastian Bach. Wel in een ander kostuum en een andere pruik op. En ik heb natuurlijk ook weer een woord voor de dag. Plus nog veel meer muziek hier bij Voor de Dag op NPO Klassiek. Tot zometeen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, meldde staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen in de mijn. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor de lokale 5 mei-activiteiten. Het weer. Vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook wat zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. The Coral. Een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
3: A man should hear a little music every day of his life.
2: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
4: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek.

0: Hele goedemorgen en fijn dat je luistert naar Voor de Dag. Tot 7 uur ben ik hier met muziek onder andere en nog wat verhalen natuurlijk. Dit was van Arcangelo Corelli, een sonate voor viool en basso continuo. En daaruit de Chaconne, The English Concert hoor je daarin spelen. Tot 7 uur, tot we op de drempel van de ochtend zijn, gaan we eerst nog de nacht toedichten met een gedicht. Schöne Fremde, oftewel Mooi Vreemd Land van Jozef Eichendorff. En dat is vertaald door Willem Veldhuizen.
1: Dichten van de nacht.
0: Mooi Vreemd Land. De boomkruinen ruisen en beven alsof op dit late uur alle oude goden weer leven rond deze ruïnemuur. Hier onder de myrtebomen in stil vervagende pracht, wat praat je vreemd als in dromen met mij, geweldige nacht. De sterren in de hemel flonkeren met gloeiende liefdesblik. De verte praten zo dronken als van een naderend groot geluk.

Dit waren de synthesizers en de piano van Martin Kohlstedt. Muziek ook van hem. En je hoorde het Gewandhauskoor Leipzig zingen in dit nieuwe doom. En daarvoor klonk ook een gedicht, Mooi Vreemd Land, oftewel Schöne Fremde, van Jozef Eichendorff in de vertaling van Willem Veldhuizen. Ja, niet zo gek voor de 5e mei vandaag. Een gedicht over natuur en het gevoel van vrijheid op deze bevrijdingsdag. En vrijheid heeft ook een klank. Voor de een is dat misschien de menselijke stem of een strijkkwartet. En voor de ander een lied of een pianostuk. Welke muziek is nou voor jou echt verbonden met vrijheid? Ik vraag je te reageren via de gratis downloaden NPO Luister app.

0: concertparafrase van Frans Liszt was dit. Uit Verdi's Rigoletto was dat een concertparafrase, gespeeld door Leslie Howard.
1: Onverwacht.
0: Ja, en in Onverwacht dan maken we plek voor de onvolprezen muziek van Johann Sebastian Bach. Maar dan op een heel ander instrument dan je gewend bent. Bach blijft overeind staan, 4 overeind zelfs. Klinkt het op een marimba of op een harp of misschien 4 fagotten. Of een carillon en een trompet. Het maakt allemaal niet uit. En ik heb er voor vandaag eentje uitgezocht op een heel bijzonder instrument. Ik vertel niet eens wat je gaat horen. Meld het me maar via de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd of je weet waar Bach nu op klinkt.

van Leo de Liebes was dit uit de eerste acte, het duet uit de opera Lakmé. Oftewel, het is ook een ballet. Je hoorde Annette Terpko en Elina Garancia en het SWR Symfonieorkester Baden-Baden, een Freiburg onder leiding van Marco Armiliato. En daarvoor een apart instrument, volgens luisteraar, dan moet ik heel even klikken, volgens luisteraar... Nou, die heeft een heel ingewikkelde naam, maar iemand schrijft... Volgens mij is het instrument van Bach een accordeon. Oh nee, ik zie toch een naam. Anneke van Noord. Nou, Anneke, je zit heel dicht in de buurt. Het is een oud harmonium uit Frankrijk van de firma G. Richard. En wat je hoorde was de aria op de G-snaar van Johann Sebastian Bach... in een bewerking van Alexandre Guilmant. En dat was weer een organist die ook veel op dit soort instrumenten speelde.

Van Antonio Caldara was dit de sonate voor twee violen en basso continuo in A groot. En het werd gespeeld door de Parnassi Musici. Ja, en als je deze banjo hoort, dan weet je dat het tijd is voor het woord voor de dag. En het woord voor de dag, dat is een woord wat ik of iemand van de redactie tegenkom. En waarvan we denken van, nou, is daar de betekenis nog wel helemaal duidelijk van. Ik kwam in een roman tegen, want ja, het was een beetje vakantie, dus dan lees je nog eens wat. Het woord tegen omissie. Omissie. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Ik moest het woordenboek erbij halen. Is dat A, een automatische versnellingsbak? Dus in plaats van een transmissie. Of is dat B, een ander woord voor een belangrijke opdracht? Oh, missie. Of is dat C, nalatigheid? Dus een omissie, is dat een automatische versnellingsbak? Dus geen transmissie. Of is het een ander woord voor een hele belangrijke opdracht? Oh ja, missie. Of is het gewoon nalatigheid. Nou, laat me weten wat het woord voor de dag omissie betekent via de NPO Luister-app.

Het duo Ostrand-Salo speelde uit een sonate voor viool en piano, het Allegro Conspirito, eerste deel van Friedrich Kuhlau. Ja, dan had ik een hier even een lekker bumpertje erin. Het duo Ostrand-Salo speelde uit een sonate voor viool en piano, het Allegro Conspirito, eerste deel van Friedrich Kuhlau. Ja, dan had ik een hier even een lekker bumpertje erin. Zo.

dag was volgens Jan Lepping een omissie in mijn geheugen. Een omissie is het ontbreken, letterlijk weglaten van iets, zegt hij. Ja, want ik vroeg van, omissie, wat is dat eigenlijk? Is dat een automatische versnellingsbak? Of een ander woord voor een belangrijke opdracht? Of is dat nalatigheid? Nou, Johan uit Utrecht die schrijft, goedemorgen. Het woord van de dag gebruik ik eigenlijk nog heel vaak. Waarom eigenlijk? Ik weet het niet. Met mijn omissie of wel in mijn afwezigheid. Het weglaten, het er niet zijn. Groeten uit Utrecht, Johan. Groeten vanuit hier, Johan. Uit Hilversum. En Henk van de Heuvel, H. Willem, volgens mij antwoord C. Een nalatigheid, bijvoorbeeld iets wat op een lijstje ontbreekt. Ja, als ik het heel erg nauw neem, dan is een omissie eigenlijk inderdaad weglating, verzuim, nalatigheid. Iets wat ten onrechte niet is gedaan of genomen, vaak door een fout, onachtzaamheid of bij een vergissing, kan bewust, onbewust, in ieder geval een verplichte handeling die blijft achterwege. En nu ga ik een verplichte handeling plegen en dat is deze schuif openzetten.

luisteraar Anneke van Noord die schrijft: ultieme vrijheid voor mij is samen met mijn man op ons bootje. Alleen maar water en wind. Alle zorgen achter ons laten. En de muziek hierbij? Auf dem Wasser zu singen van Franz Schubert. Gespeeld door Yuyai Wang. Nou, die heb je zojuist gehoord, Anneke. En verder ook iedereen die maar heeft afgestemd op Voor de Dag. En ik wil je van harte bedanken voor alle reacties en voor het luisteren. Kan je alleen zeggen dat zometeen hier nog is Andrea van Pol met het programma Voor de Dag. Met nog veel meer muziek en natuurlijk ook nieuws. Oh ja, en vergeet niet te vlaggen. Vlag en top. Een hele fijne 5 mei en tot horens. Sterker nog, tot morgen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Zeven uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been en het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. En in Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren 2 oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag op Bevrijdingsdag verspreidden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
3: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg. Dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook wat zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei, Poststoornkerk Amsterdam. 10 mei, Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
12: A man should hear a little music every day of his life.
11: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral, nu in de bioscoop.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
13: Gisteren was ik in het Academiehuis, de Grote Kerk in Zwolle. Indrukwekkende, monumentaal gebouw, een indrukwekkende bijeenkomst. Maar ook wereldberoemd is die kerk om het Schnitger-orgel. Het grootste originele barokorgel van Europa uit 1721. En de burgemeester die sprak, die vertelde vol trots dat als Zwolle 800 jaar stadsrechten heeft, dat is in 2030, het orgel een van de middelpunten van de feesten zal worden. Nou, kortom, alle registers worden dan opengetrokken.

0: geen orgelmuziek op dit tijdstip, maar wel een mooi arrangement van de Fuga van Shostakovich door het ensemble Caprice onder leiding van Matthias Maut. Ja, goedemorgen. Het is bevrijdingsdag. Het is dinsdag 5 mei. De dag na dodenherdenking, welke nagenoeg vlekkeloos verliep. De kranten die openen er eigenlijk zonder uitzondering mee met gisteren. Waardige herdenking bij opgepoetst monument, kopt het AD. Refererend aan de bekladding eerder van het monument op de Dam in Amsterdam. De Telegraaf heeft altijd dikke letters grijs gemaakt in plaats van zwart. Met de kop 2 minuten vol betekenis. Een NRC die opent anders, die heeft een foto van verzetsman Bob Jessen. Die redde veel levens, maar in 1944 sloeg hij door bij een verhoor door de Duitsers. En dochter Katinka die droeg vaders zwaarte met zich mee. En de kop is mijn vader een verrader of een held? Beklemmend bij een foto van Bob Jessen waar hij ten voeten uit aan een kade staat en neutraal de camera in kijkt. En Trouw die was bij een herdenking in de Diamantbuurt in Amsterdam, waar vele culturen samenkwamen. Petjes, hoofddoeken, keppeltjes. Saamhorig waren ze in de stilte. En ze zongen gezamenlijk het Wilhelmus. Prachtig. En hier ook een mooie mix aan types. Willem-Jan ten Klooster doet de techniek. En Ize Wensink. Goedemorgen, Ize.
1: Goedemorgen.
0: Jij doet de regie.
1: Ja, ja. En, ben er weer eens.
0: Ja, fijn om jou te zien.
1: Nou,
0: druk geweest de laatste tijd. En waar was jij gisteren?
1: Waar was ik gisteren? Ik was gisteren bij een vriendinnetje van mij thuis, hebben we gekeken. En het blijft altijd. Ik blijf het altijd wel een fix moment vinden. Dus
0: ja.
1: Ik heb natuurlijk vroeger, ik kom uit de Fanfare, dat heb ik wel eens gezegd. En dan moest je zelf spelen, dat was ook heel ontroerend. Maar zo op de Dam en toch met die bekladding van het monument. Dat
0: ja.
1: Je, oh ja, het is een rare tijd. Maar
0: ja,
1: mooier, rare denk ik.
0: Tijd. Ja, mooi. Heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

Het derde deel, het menuet uit Le Matin, de bijnaam van de symfonie nummer 6 van Joseph Haydn, door het barokorkest Florilegium onder leiding van Ashley Solomon uitgevoerd. Ja, ondanks bevrijdingsdag zijn jullie niet vrij van het cryptogram. Puzzelen geblazen, de opgave van vandaag luidt: die toneelschrijver is voor jou als luisteraar een grote Griekse letter. Nou, die toneelschrijver is voor jou als luisteraar een grote Griekse letter. Stuur je oplossing. Tot 9:15 kan dat via de NPO Luister-app. Inspreken mag en mailen natuurlijk ook altijd deochtend@caro-ncrw.nl. En wat je kunt winnen is mooi, een bijzonder boek. De strijd van Paul Sanders, Klaartje Wesselink. Die tekent het levensverhaal op van deze Joodse cultuurjournalist en muzikus. En aan de hand van zijn levensverhaal vertelt ze hoe de 20e eeuw zich ontvouwde. Nou, prachtig boek om te winnen. Ik wens je heel veel succes.

van de Amerikaanse Amy Beach hoorde je haar Invocation voor viool en piano, gespeeld door Tasman Little, violist en pianist John Lenihan. En van Noord-Amerika zakken we iets af naar Mexico. Arturo Marquez, hedendaagse Mexicaanse componist. En je gaat luisteren naar Danzón, número dos.

Wow, ja, dat begon aarzelend, maar dat eindigde toch echt wel dansend. Isa en ik die staan al helemaal te springen hier in de studio. Danzon numero dos, een Mexicaanse Arturo Marquez componeerde dit. En het Orquesta Sinfonica Simón Bolívar, onder leiding van Gustavo Dudamel, die voerden het uit. Ja, voor degene die elke dag luisteren en denken, hey, is er geen ontbijtgast? Nee, want het is vandaag bevrijdingsdag, dus die heeft vrij. En veel muziek over vrijheid. Bijvoorbeeld Ma Liberté van Georges Moustaki. En oh, wij hadden allemaal platen van Georges Moustaki. Nou, we horen zijn bronzige stem niet. Anna Fedorova, die speelt een arrangement van Ma Liberté.

0: Dat was Anna Fedorova en zij speelde een arrangement van Ma Liberté van Georges Moustaki. 1:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. De Oekraïense president Zelensky heeft een eenzijdig bestand afgekondigd. Dat gaat komende nacht in. Het is een reactie op het ook al eenzijdige bestand dat Rusland voor komend weekend heeft aangekondigd. Een egoïstisch besluit, vindt Zelensky, want Rusland viert dan zijn nationale feestdag. BNR-correspondent Chris Colijn.
1: Zelensky noemt het oneerlijk, hè, dat de Russen en de Amerikanen samen iets besluiten en dat de Oekraïners totaal niet worden geïnformeerd. Nee. Dat Zelensky dit via sociale media heeft genomen. En dat de Russen zomaar zelf eenzijdig kunnen besluiten wanneer die oorlog stopt, terwijl het de Russen zijn die de oorlog zijn begonnen.
0: Overigens heeft het Internationaal Atoomagentschap bij een bezoek aan de kerncentrale van Zaporizhia geconstateerd dat er schade is aangericht aan een laboratorium. Vrij of niet vrij? 5 mei Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar dat betekent nog niet dat je vrij bent. Dat wordt namelijk via de CAO, dus door middel van een afspraak tussen werkgevers en werknemers, geregeld. Lien van der Leij van het Financiële Dagblad heeft berekend dat 5 mei nu in 13% van de CAO's vrij is.
2: Dat moet individueel, of tenminste per bedrijfstak, geregeld worden. En er zijn natuurlijk bepaalde bedrijfstakken die gewoon niet een dag stilgelegd kunnen worden.
0: Grofweg kun je zeggen dat vooral ambtenaren vandaag vrij zijn. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in het zuidoosten van China zijn tenminste 21 doden en tientallen gewonden gevallen. Er zijn talloze vermisten. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. NOS-correspondent Gabi Verberg.
3: Wat we wel weten is dat het gevaar nog lang niet geweken is. Want naast de fabriek zijn 2 grote opslagplaatsen voor buskruid. Dus dat is ontzettend link. Dus er wordt niet alleen in de fabriek geblust, maar ook de lucht rond de fabriek moet bevochtigd worden, besproeid met drones, om maar te voorkomen dat er niet 1 vonkje door de lucht over kan slaan naar een van de pakhuizen daaromheen.
0: Ja, in het gebied, in dat stadje, liggen enkele honderden vuurwerkfabrieken. Het lukt maar niet om een advocaat te vinden voor de hoge beroepszaak tegen Ridouan Taghi. De een na de andere kandidaat-advocaat haakt af, vaak uit vrees voor een te grote impact op het persoonlijk leven. Het gerechtshof heeft de rechtszaken tegen medeverdachten van Taghi nu losgekoppeld, zegt hoogleraar Sven Brinkhoff in Nieuwsuur.
4: En wat je dan met de zaak tegen de hoofdverdachte moet, dat is nog niet makkelijk te zeggen. Want het is een fundamenteel recht om een advocaat te hebben. Hij heeft ook meermaals aangegeven, ik wil een advocaat. Maar als er niemand opstaat, dan zit je dus in een impasse.
0: Taghi werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel en het opdrachtgeven tot een aantal moorden. En weer een verkeer, hier is Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Andrea. Geen files, het weer bewolkt en in het zuidoosten de hele dag regen. In het noordwesten breekt de zon gaandeweg de dag door. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het maximaal 15 graden vandaag.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Uit het strijkoctet, opus 20 van Felix Mendelssohn Bartholdy, hoorde je derde deel, Scherzo, Allegro, Leggerissimo. Daar toch weer een arrangement van en uitgevoerd door het NDR Symfonieorkest onder leiding van Thomas Hengelbrock.

0: Abide With Me van Henry Francis Lyte, gezongen door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. En saxofonist was Christian Forshaw. En Bart Kool maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jeroen.
1: Ja, uiteraard in al die kranten veel aandacht voor de dodenherdenking gisteravond. Nederland krijgt een nationale dodenherdenking die het verdient, schrijft de Telegraaf met respect. En 2 minuten daadwerkelijke stilte stond Nederland stil bij iedereen die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties.
0: Voorafgaand aan het stilte moment legde koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans bij het monument op de Dam. Het Nationaal Monument werd eerder op die dag met een rode vloeistof besmeurd en moest in allerijl worden schoongemaakt. Van de bekladding was 's avonds niets meer te zien.
1: De Raad van State adviseert positief over het kabinetsvoorstel om het eigen risico in de zorg vanaf 2027 volgend jaar dus te verhogen naar €455. Wel zet het adviesorgaan vraagtekens bij het plan om een deel van de hogere kosten via gemeenten te laten compenseren. Dat blijkt volgens NRC uit een advies dat de Raad gisteren publiceerde.
0: Het eigen risico bedraagt nu €385, een bedrag dat al sinds 2016 onveranderd is gebleven. Nog voor het zomerreces zou de Tweede Kamer over de verhoging moeten debatteren. Het is de eerste grote bezuinigingsmaatregel op de zorg die het parlement moet beoordelen.
1: Albert Heijn start bij 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam een proef met bodycams vanwege aanhoudende overlast, agressie en geweld tegen het personeel. Jaarlijks krijgt de supermarkt 1000 meldingen van medewerkers die worden belaagd. Eerder kondigde ook supermarktketen Dirk al aan te gaan werken met bodycams.
0: En die worden op het lichaam gedragen door winkelpersoneel, maar AHA kiest voor... Nee, die worden niet door winkelpersoneel, maar aan haakjes voor ingehuurde beveiligers. En dat doen we bewust, zegt een woordvoerder in het AD. Het is hun vak en ze zijn ervoor opgeleid. En voor het werken met de bodycams hebben ze ook nog een aparte training gekregen.
1: Een archief met tot nu toe onbekende verhoren werd nieuw licht op misstanden in Nederlandse interneringskampen voor verdachten van collaboratie en oorlogsmisdaden. Er vonden meer mishandelingen plaats in meer kampen en er waren meer mensen bij betrokken, is te lezen in de Volkskrant.
0: Die verhoren werden in 1949 en 1950 afgenomen in opdracht van een parlementaire enquêtecommissie die het Nederlands regeringsbeleid tijdens de oorlogsjaren onder de loep nam. Het onderzoek leverde schokkende getuigenissen op over mishandelingen, seksueel geweld en moorden door bewakers. Ook stierven in de kampen tientallen mensen aan infectieziekten. Toch werden die getuigenissen nooit gebruikt waarvoor ze bedoeld waren, namelijk waarheidsvinding.
1: Nog even terug naar gisteravond, naar de dodenherdenking. Door het hele land gaven gisteravond trompetisten het signaal voor de 2 minuten stilte. In trouw aandacht voor de 18-jarige Jim Wildhagen uit Roosendaal. Hij deed dit als een van de jongsten in Nederland.
0: En al 6 jaar lang blaast de student toegepaste taalkunde het tap-toe-signaal in zijn Brabantse woonplaats. Er is hem veel aan gelegen om de iconische muziek zo goed mogelijk te laten klinken. Voor mezelf natuurlijk, zo zegt hij, maar vooral voor degene die stierven voor onze vrijheid. En dit is allemaal uitgebreid en nog veel meer te lezen in de kranten van vandaag.

Dat was het tweede deel, à la Marcia Leggero, uit het trio voor fluit, viool en altviool uit 1927. Door Jan van Gielsen gecomponeerd. En uitgevoerd door fluitist Jacques Zoon, violiste Marleen Asperg en altviolist Ken Haki. Het cryptogram, voor degenen die het gemist hebben, de opgave luidt: die toneelschrijver is voor jou als luisteraar een grote Griekse letter. Die toneelschrijver is voor jou als luisteraar een grote Griekse letter. En volgens mij hebben we heel veel gymnasiasten onder onze luisteraars. Maar goed, je kan nog tot 9:15 daarvoor intekenen en die oplossing sturen. Dan kan je dat mooie boek winnen. En nu Scarlatti.

Dat was Angela Hewitt en zij speelde een sonate van Domenico Scarlatti. Wat gaan we het komend uur doen? Nou, overal in het hele land zijn er vrijheidsmaaltijden. Wat staat er bijvoorbeeld in Den Haag op het menu? Nou, ik spreek een van de organisatoren ervan. En misschien doet u ook mee met een vrijheidsmaaltijd. Laat

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Poetin wil een gevechtspauze op vrijdag en zaterdag, maar president Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht al zal stoppen met aanvallen. Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
1: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. In China zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er zo'n 60 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
3: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
1: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn er nog meer Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. Deze ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar DJ La Fuente, de Josti Band, Carsu en Rolf Sanchez. Vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Dat wist ik niet, maar ieder jaar wordt de zogeheten vrijheidssoep door een andere chef gemaakt. Er komt een recept voorbij. En ik zag die van Yvette van Boven van een paar jaar geleden. Ik dacht ook, die moet oranje zijn, maar volgens mij niet. Ik noem een paar ingrediënten. Currypoeder, bloemkool, rijst, vastkokende aardappel, kokosmelk, doppertjes, bladspinazie, kleine broccoliroosjes, bosuitjes, vers gemalen zwarte peper. Nou, het water loopt me nu al in de mond. Klinkt dat lekker groen, maar ja, wel lekkere vrijheidssoep.

En dit vrolijke openingssoepmuziekje, dat is Dear Old Dixie, gespeeld door gitarist Pablo Sainz Villegas. Even mijn Spaans oppoetsen. Goedemorgen. Het is 5 mei. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, natuurlijk bevrijdingsdag. Door heel het land zijn er evenementen om 81 jaar vrijheid, bevrijding te vieren. In de grote steden, bevrijdingsfestivals, optredens van Nederlandse artiesten. En ruim 2000 estafettenlopers brengen het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar meer dan 100 gemeentes. En natuurlijk vanavond in Amsterdam op de Amstel voor Carré wordt het jaarlijkse 5 mei concert gehouden. En ook worden er overal dus vrijheidsmaaltijden aangeboden. Wat staat er op het menu? Los van die vrijheidssoep ook andere maaltijden. Bijvoorbeeld in Den Haag. Dat hoor je om 7:15. Dan spreek ik een van de organisatoren. Laat weten wat jij doet op bevrijdingsdag. En in ieder geval hier zijn we tot 9:00 met de ochtend bij je. Fijn dat je luistert.

0: De Victory March van Dolf Carlsen. Je hoort het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stulen. En Willian schrijft: goedemorgen. De vlag hangt uit. Ik ben in mijn oude vodden aan het werk. Want de trampoline is weg omdat de kleinkinderen groot zijn. En daar ga ik nu een vijver van maken. Hoe leuk is dat? Bevrijdingsdag dus. Goed, Willian. Nou, dat is flink werk aan de winkel. Waar gaan we naartoe, Ize? Met muziek, Miroslav Skorik.
1: Ja, toch wel, hè? Ja. The High Pass.
0: The High Pass.

0: The High Pass van de Oekraïense componist Miroslav Skorik, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Andris Nelsons. Ja, overal in Nederland kun je vandaag aanschuiven en mee eten bij een van de zogeheten vrijheidsmaaltijden. Het idee erachter is dat samen eten de manier is om elkaars wereld beter te leren kennen. Henk van Bentum organiseert deze vrijheidsmaaltijden al een aantal jaren in zijn Haagse wijk Zegbroek. Hij kookt vandaag voor zo'n 300 mensen. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kook jij voor 300 mensen?
1: Gelukkig zijn er echt professionals voor. En dat professionals zijn vrijwilligers vanuit diverse organisaties.
0: Ja. En wat staat op het menu vandaag bij jullie?
1: Nou, vandaag op een van de maaltijden hebben we echt een vegetarisch menu. Wat wordt verzorgd door een van de partners. Dat is een Hare Krishna-beweging. En die verstaan als geen ander de kunst om een vegetarische maaltijd te bereiden. Dat zit in hun DNA.
0: Ja.
1: En natuurlijk de soep van Jannie van der Heijden.
0: He? Ja, want elk jaar wordt de soep door een andere chef. En deze keer is dus dat Jannie van der Heijden van Heel Holland Bakt.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dus, ja. En wat is dat voor een stadsdeel, Zegbroek, waar jij nu dit voor organiseert al jarenlang?
1: Stadsdeel is een deel van Den Haag met een aantal wijken erin. En een van die wijken is bijvoorbeeld Richt des Valkenbos. En dat noemen wij de wereld in het klein. Een wijk met ontzettend veel verschillende culturen, levensbeschouwingen, jong en oud, arm en rijk. Dat zit allemaal in die wijk.
0: Ja.
1: Het is een prachtige afspiegeling van de wereld.
0: Ja. Dus echt piccolo mondo. En wat is dan het belang van die vrijheidsmaaltijden? Komt dan ook iedereen uit die wijk? Zie je ook die wereld aan het klein aan die tafels?
1: Daar doen we ons best voor.
0: Ja.
1: Wat we zien is dat daar in die wijk echt veel gist. Gewoon in de zin van mensen die er wat van willen maken. Zitten vaak in eigen bubbels wel. Gewoon de kringen die gewoon bekend zijn. En wij gebruiken die vrijheidsmaaltijden ook om dat verder open te trekken. En dat wil men heel graag. En
0: ja.
1: Dat zien we dan ook aan de tafels als je kijkt naar de aanmeldingen. Dan zie je echt een flinke diversiteit van mensen en achtergronden.
0: Ja, nu doe je dat al een aantal jaren. Je hebt natuurlijk veel verhalen gehoord. Kan je een voorbeeld noemen van een verhaal wat je is bijgebleven? Wat echt aan die tafel ontstond of wat je gehoord hebt?
1: Ja, ze zijn verschillende verhalen. Maar een verhaal wat mij bijgebleven is wat mij mijn ogen opende eigenlijk van iets waar ik niet meer zo bij stil stond. Gewoon de vrijheid om te zijn wie je bent voor je religie. Ik sprak aan tafel met iemand vanuit een geloofsovertuiging die hier ook niet heel gewoon is, om het zo maar te zeggen. Die hier ook niet een massaal is. Maar die gewoon echt het land moest ontvluchten.
0: Ja.
1: He, met het gezin eigenlijk, omdat de levensbedreigende situaties waren. En die hebben zich heel erg veilig opgenomen gevoeld in Nederland. En dan zie je ook zoveel mooie energie om er ook alles van te maken. Het is komen eigenlijk met niets aan, met gevaar voor eigen leven, gevlucht. En maken er echt iets moois van. En spannen zich echt in om ook hier de samenleving te verrijken.
0: Ja, ja. Want er is natuurlijk zoveel druk op. En zoveel gemeentes hebben last natuurlijk van AZC-gevoelens en zo. Wat is volgens jou dan ook het belang van zoiets en mensen samenbrengen?
1: Ja, dat is heel erg belangrijk. Ik snap dat het voor sommige mensen ook heel erg hard gaat. Maar als je elkaar ontmoet, dan zie je eigenlijk de mens erachter. En dat verschilt niet.
0: Nee.
1: De mens willen eigenlijk allemaal hetzelfde. En dat is toch een leven opbouwen. Zorg voor onze kinderen en kleinkinderen. We willen allemaal vrede. En daar zie je ook hele mooie gesprekken. En iedereen neemt daar zijn eigen achtergrond in mee. Dus dat vind ik aan de ene kant de kracht van ook die vrijheidsmaaltijden.
0: Ja, ja. En natuurlijk inderdaad dan het besef hoe vrij wij eigenlijk hier zijn, hè, in dit land.
1: Ja, wat ik net aangaf. Hè, voor mij is die vrijheid, en dit, ik haalde net iets aan. Maar de vrijheid van godsdienst is zo vanzelfsprekend dat je niet eens meer bij stilstaat.
0: Nee.
1: Maar dat is zeker niet overal het geval. Het is van de zotte, zou je zeggen, dat niet zo is. Maar het is zo, met gevaar voor eigen levens voor heel veel mensen.
0: Nou. Dankjewel, Henk van Bentum. En ik wens je een hele mooie vrijheidsmaaltijd en een hele mooie dag. En als je vandaag wil aanschuiven bij een van die vrijheidsmaaltijden bij jou in de buurt, kijk dan even op de website 4en5mei.nl.

Deel 3 uit het piano quintet van Robert Schumann. Je hoorde Lijf over Ansnes, pianist samen met het Artemis Quartet. Ja, nu gaan we naar een echte, hele grote klassieker.

0: Take 5. Matthijs die schrijft: hey, zijn we vandaag samen overgestapt naar Radio 5? Het is wel gezellig, zo jazzy. En Johannes schrijft: wat een gave uitvoering. Karel den Hertog, toch wel een gerenommeerd violist en componist, heeft deze muziek allemaal uitgezocht. Dus dan moet je naar hem, toch, Isen?
1: Dan moet je
0: hem
1: zeker naar hem. Maar dit was een uitvoering van de Chameleon Bassoons.
0: Ja, mooi.
1: Kikken.
0: Kijk. Ja, jij bent de trompetist. Ja. Willem Jan zegt ook: niet zo babbelen. Tijd voor het nieuws. Overzicht. Want het is precies 8:58. Het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten komt steeds verder onder druk te staan. Iran heeft gisteren drones afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. En dat is een reactie op het feit dat het Amerikaanse leger tankers door de straat van Hormuz is gaan begeleiden. NOS-correspondent David Poort.
2: Iran houdt die straat natuurlijk nog steeds dicht. En de revolutionaire garde die heeft ook gewaarschuwd van: jongens, iedereen die dat toch probeert, die wordt gewoon aangevallen. En daar houden ze zich dus nu aan.
0: Bij de aanvallen op de Emiraten zijn 3 gewonden gemeld. Ook stond een industrieterrein korte tijd in brand. Cardiologen gaan schrappen in allerlei overbodige controles. De routinematige hartecho of fietstest bij elk bezoek aan de cardioloog verdwijnen als het aan José Henriques van de Nederlandse Vereniging van Cardiologie ligt.
3: Met die aankomende vergrijzing moeten we juist die zorg, die moeten we toegankelijk houden. En wij denken dus dat door bepaalde minder zinvolle of niet zinvolle onderdelen van deze routinematige zorg, door die te minderen, we juist de ruimte houden om die essentiële cardiologische zorg nu en in de toekomst te kunnen borgen.
0: Het schrappen van alle overbodige handelingen leidt volgens de cardiologen tot minder lange wachtlijsten en minder kosten, zegt Henriques bij de NOS. Een rel van je welst op de Biennale in Venetië, die komend weekend opent. Er is namelijk ook een Russisch paviljoen en dus een Russische tentoonstelling. Tot woede van de Italiaanse regering en de Europese Commissie. Maar de directeur van de Biennale vindt dat de Russen erbij horen. BNR-correspondent Paulien Valkenet.
4: Hij is notabene aangesteld door de regering Maloney. Het is een persoon duidelijk uit het rechtse kamp. Maar het is een hele eigenzinnige man die er hele eigen ideeën op nahoudt. En die onder alle druk zijn poot stijf houdt.
0: Ja, normaal reikt een vakjury altijd een prijs uit op de biennale. En dit jaar niet, want de jury is opgestapt uit protest tegen de deelname van Rusland en die van Israël. Traditie op bevrijdingsdag: het bevrijdingsvuur dat om middernacht plechtig wordt ontstoken in Wageningen. Hardlopers uit het hele land brengen dat vuur vervolgens naar hun eigen gemeente. Zoals Rob Oud, onderweg van Wageningen naar Alkmaar.
5: Het is een magische loop op de een of andere manier. En dat komt met name door de start. Je staat in een hele druk Wageningen. Je ziet het vuur ontstoken worden. En dan ga je de nacht in. En dan wordt het rustig. En dan loop je daar met je maten. En dat maakt het gewoon heel bijzonder.
0: Ja, dat klinkt ook fantastisch. Zo'n 2500 lopers uit het hele land deden vannacht mee, meldt de NOS. En veel van hen zijn inmiddels aangekomen in hun eigen gemeente. En hiervoor weer in verkeer is Jeroen.
6: In het zuidoosten somber en regenachtig vandaag. In het noordwesten komt de zon er straks wel bij. Bij een frisse noordoostelijke wind wordt het 15 graden. En dan staat er 1 file, A15 Gorinchem richting Rotterdam, voor het knooppunt Ridderkerk. Je bent 8 kilometer, oftewel een half uur langer onderweg.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dat is iets minder jazzy, maar misschien liet Karel den Hertog, die deze muziek allemaal uitzocht, zich inspireren door het getal 5, take 5, symfonie nummer 5 van Ludwig van Beethoven. En ik geloof dat ook Chanel nummer 5 vandaag 100 jaar bestaat of zoiets. Wie zal het zeggen?

0: Elegie van Jules Massenet, gespeeld door celliste Harriet Krijg, samen met de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland, onder leiding van Gustavo Gimeno. En het is precies 9:15, tijd voor een tip van Ize. Ize, wat voor een tip heb je?
1: Ja, ik heb een beetje zitten rondstruinen en toen kwam ik bij het volgende concert uit. Morgen speelt Lisa Verstman, violiste, samen met muzikale vrienden in de Vereniging in Nijmegen. Wat mij betreft de mooiste zaal van Nederland. Ja? Sorry, Amsterdam.
0: Wat maakt hem dan zo mooi?
1: Akoestiek is fantastisch, fijne sfeer. Het heeft iets ruimtelijks wat ik heel fijn vind.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is smaak hoor. Maar goed, naast dat het een mooie zaal is, is het ook een mooi programma. Want ze speelt de Rozenkrans-sonaten van Bieber. Ben je daar een beetje bekend mee?
0: Ja, ik weet wie Bieber is. Niet de Justin, maar Heinrich Ignaz Franz.
1: Precies. En die Rozenkrans-sonaten die vertellen het verhaal van het leven en lijden van Christus. Dus voor mij gaan de eerste 5 gaan over de jeugd. De tweede 5 gaan over de veroordeling en de kruisiging. En de laatste 5 gaan dan over de wederopstanding en de hemelvaart. Of dat is dan voor mij andersom, maar goed. En het is echt een feat voor een violist. Het is een heel zwaar werk.
0: Okay.
1: En het is ook heel raar in de tijd waarin het is geschreven. Het is echt een heel virtuoos werk. Die viool moet de hele tijd worden omgestemd. En dit is geschreven voordat Bach werd geboren. Het is echt heel oud.
0: Dus je moet tijdens het stuk moet je dan nog tussendoor aan je viool draaien.
1: Ja, en dat is voor zo'n viool best zwaar. Dus dan nemen violisten meestal meerdere violen mee.
0: Oh, ja.
1: Dus Versman heeft er morgen
0: 7 mee. Een soort tennisrackets bij de spelers.
1: Zodat je dan zo kan bijstemmen. En dat is echt een fix werk. Nou, het is echt een marathon om te spelen, maar heel erg de moeite waard.
0: Ja.
1: Dus ik kan alleen maar aanraden om erheen te gaan. Elise Versman is ook echt knettergoed. Maar als luisteraar nu denkt, ja, dat zal wel, heb ik nog even een mooie opname uitgekozen van afgelopen februari van Lila Shahek. Als ik het goed uitspreek met La Centifolia. Dit hoor je morgen in de Vereniging in Nijmegen.

0: speelden het. Maar morgen dus live door Lisa Verstman gespeeld in de Vereniging in Wageningen. Oh, gaan we naar het crypto?
1: Ja, gaan we al.
0: Oh ja. Ik ben heel, ja, gisteren was laat. Het cryptogram, de opgave was: die toneelschrijver is voor jou als luisteraar een grote Griekse letter. Nou, Ize, ik geloof misschien één foute antwoord.
2: Ja,
0: twee?
2: Heel weinig. Maar mensen hebben veel gymnasium gedaan, inderdaad, volgens mij.
0: Ja, of iemand zei, mijn 2 jaar Grieks komt goed van pas. Maar we hebben één winnaar uitgekozen en dat is Dick Boer. En hij schrijft, goedemorgen, aangezien Rho een Griekse letter is, denk ik dat de oplossing van het cryptogram vandaag is brede Rho. Hij was natuurlijk een toneelschrijver en daarbij klinkt hij als een grote Griekse letter, een brede Rho. Heel goed uitgelegd. Dick Boer uit Rotterdam, gefeliciteerd. Jij krijgt dat boek. En morgen is er natuurlijk weer een kans om dat boek te winnen. En dat boek dat heet De Strijd van Paul Sanders.

Pianist Nelson Freire speelde deze Valsa d'Ador, deze wals voor piano van Hector Villa-Lobos. We gaan naar Joseph Haydn. We zijn al bijna lopen tegen het einde van het programma. Heel veel vogels fluiten al buiten. Dus wat dacht je van een stukje uit het strijkkwartet, bijgenaamd The Bird?

0: Uit het strijkkwartet nummer 3 van Joseph Haydn, bijgenaamd The Bird, hoorde je het vierde deel, de finale, door het Jerusalem Quartet. En het is ook de finale van de ochtend, maar niet van NPO Klassiek, want we gaan door met de klassieken. Want wie staat er naast me? Opnieuw door.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Nou, wat voor een vrijheidsmuziek heb jij klaarstaan?
1: Toch wel de ultieme vrijheidsmuziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Hoe dat precies zit, vertel ik straks.
0: Oh.
1: Ja. Ja, ik dacht meteen even een cliffhangertje.
0: Heel
1: en
0: goed.
1: Veel meer andere sprankelende vrijheidsmuziek.
0: Ja. En ons viel het op dat wij nog geen Bach hadden gehad.
1: Heb ik voor jullie. Oh.
0: Ja. Oh. Ja, nee, dat is heel goed. Ja, er komt nu nog 20 seconden Bach. Maar dan daarna nog Ab met Bach. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
2: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. En ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land bevrijdingsdag-evenementen. Artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. En in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom bij deze klassieker op 5 mei, Bevrijdingsdag. En ik begin met muziek die jubelt en ook heel vrij voelt, heel Europees ook. En heerlijk vrij voelt zich ook de paukenist aan het begin van deze muziek van Marc-Antoine Charpentier.

onze tijd bekend geworden als de Eurovisie-tune. Vaak te horen voor bijvoorbeeld het Songfestival of het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen op Nieuwjaarsdag en natuurlijk bij het Nieuwjaarsconcert uit Wenen. Het begin van het Te Deum van Marc-Antoine Charpentier. En het Te Deum, dat zo'n werk, Te Deum Laudamus, werd eigenlijk in het verleden altijd gecomponeerd als er iets te vieren was. Vrijheid en vrede. En ingespeeld dat begin van dat werk van Marc-Antoine Charpentier door Les Arts Florissants onder leiding van William Christie. Straks muziek van Mozart, misschien wel de ultieme vrijheidsmuziek van Mozart. Heeft te maken ook, nou ja, dat vertel ik straks wel. Maar eerst de muziek van Brahms.

Christian Zimmerman en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein in het vierde deel, Allegretto Grazioso uit het tweede pianoconcert van Johannes Brahms. Ja, bevrijdingsdag en daarbij nu muziek gebruikt in een film uit 1994, The Shawshank Redemption, gebaseerd op een boek van Stephen King. Gevangenis in Amerika, gedetineerde Andy Dufresne loopt de directeurskamer in, sluit de deur, barricadeert hem en zet de luidsprekers aan en sluit op die luidsprekers de platenspeller aan. En plotseling klinkt over de hele binnenplaats Mozart, duet uit Le Notte di Figaro. Twee vrouwenstemmen, zweefzacht, alsof ze uit een andere wereld komen. Ja, en dat doen ze ook. Elke gevangene op die binnenplaats staat stil. De bewakers staan stil. Niemand begrijpt wat er gezongen wordt in het Italiaans. Niemand hoeft het ook te begrijpen, want ze zijn geraakt door de schoonheid. Iets dat zo mooi is dat het niet in woorden uitgedrukt kan worden. Iets waardoor je hart pijn doet en tegelijkertijd opspringt van vreugde. En even op dat moment is iedereen, zowel de bewakers als de gevangenen, even helemaal vrij.

muziek in de Shawshank Redemption. Ik heb even gecheckt voor je. Het staat op YouTube. Als je op Mozart en Shawshank Redemption zoekt, dan zie je die scène ook. Tim Robbins, hoofdrolspeler Andy Dufresne, door de bak met platen bladerend en snel deze Mozart kiezend en opzetten. En dan klonk deze muziek, want hij gebruikte ook deze muziek in die film. Onder leiding van Carl Böhm, het orkest van de Duitse opera Berlijn. En daarbij de stemmen van Edith Matthies en Gundula Janowitz in dit briefduet. Solaria, che soave stiviretto uit Le Notte di Figaro van Mozart.

een van de twee watercolors of aquarellen van Frederick Delius, Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Marriner. Nu muziek van Henriette Bosmans. 5 jaar lang mocht ze niet optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 5 jaar stiekem een huiskamerconcert te geven in het donker van de bezetting. Haar moeder, haar Joodse moeder, werd opgepakt, ging naar kamp Westerbork en ternauwernood werd ze gelukkig gered. En toen, in mei 1945, toen kwamen de Canadezen. Bosmans greep haar pen en schreef een lied. Daar komen de Canadezen, gezongen door Jo Vincent. En binnen dagen kende heel Nederland het. 5 jaar ingehaald. Oude adem, eindelijk vrij. Daar komen de Canadezen. Het is misschien niet haar meest subtiele werk. Het is wel een van haar grootste hits, dat wist ze zelf ook wel. Maar vandaag, op bevrijdingsdag, is het precies goed. Ik laat hem niet horen, staat ook op YouTube. Daar komen de Canadezen. Misschien als je erom smeekt dat ik hem later in deze klassieken kan laten horen op deze bevrijdingsdag. Maar ik wil iets laten horen van Henriette Bosmans uit het jaar 1923. Het sprankelende, dansende, zomers aandoende scherzo uit haar tweede celloconcert. Pure vreugde.

scherzo uit het tweede celloconcert van Henriette Bosmans, Raphael Wolfish cello in het BBC Scottish Symphony Orchestra, onder leiding van Ed Spanjaard.

0: kettingreactie.
1: De rubriek waarin je als luisteraar met muziek reageert op muziek door een andere luisteraar voorgesteld en natuurlijk hier gedraaid in de kettingreactie van de klassieken. Gisteren ging het om muziek, geïnspireerd door een inspirerende docent, want zo begon het. De liefde voor klassieke muziek begon voor de luisteraar in een collegezaal in Utrecht, College Frans. En de docent draaide deze muziek van Reinaldo Haan, A Chloris.

Even wachten op de inzet van countertenor Philippe Jaroussky. Gisteren dus Acloris, het begin van de liefde voor klassieke muziek. En dat was een aanknopingspunt voor heel veel. Dank voor de inzendingen. We hebben gekozen voor die van Ellie Bakker. Schrijft dagap elke ochtend. Luister ik eerst naar de ochtend en daarna naar de klassieke. En ik hoorde Acloris van Reinaldo Haan, wat ik zelf heel veel begeleid heb met diverse zangeressen. Je vroeg naar meer eerste kennismakingen met de klassieke muziek. Nou, hier is de mijne. In ons huis klonk altijd veel muziek. We hadden een piano op ons Amsterdamse bovenwoninkje in Oud-West. Drie kamertjes, een veranda, één koud waterkraan in de keuken, geen badkamer en alleen draadomroep, tweede helft jaren 40. Mijn herinnering, ik ben zo'n jaar of 3 en ik sta daar in het halletje en ik luister naar oom Albert, neef van mijn moeder, die op onze piano speelt. De familie kwam veel bij ons over huis om te spelen en te zingen bij de piano. Van kun je nog zingen, zing dan mee, tot de liederen van Schubert, waar mijn vader zo dol op was. Ik nog steeds, ik gebruik zijn bundel nog steeds. Tot slot zong de oom dan spirituals waarbij hij zichzelf begeleidde. Hij speelde graag veel en heel goed piano en zodra mijn zus en ik een beetje noten konden lezen, mochten wij Quatre Mains met hem spelen. En wat oom Albert altijd speelde, wist ik later, was de bekende bewerking van Myra Hess van Bach's Jesu Joy of Man's Desiring. Maar de 3-jarige Ellie noemde het stuk altijd het liedje van oom Albert. En dit is waarschijnlijk de eerste klassieke muziek die ik me bewust herinner. Leuk toch? Zo schrijft Ellie Bakker. Jazeker, zeker op deze 5 mei. Mooie herinnering aan de jaren 40. Bijzonder.

0: Jesus bleibet meine Freude. En in het Engels werd dat Jesu Joy of Man's Desiring. In die bewerking van die muziek van Johann Sebastian Bach van Dame Myra Hess dus, gespeeld hier door Daniel Trifonov. Ellie Bakker, haar inzending was het, haar eerste bewuste kennismaking met klassieke muziek. En het leuke is, Joyce, die app via de NPO luisterapp, deze opname, of in ieder geval de versie van Myra Hess, is ook een van de eerste die ik mij uit mijn jeugd herinner. Nou, dat zou zomaar weer aanknopingspunt kunnen zijn om verder te associëren. Misschien blijven we dus wel bij dat thema. Jouw eerste kennismaking met klassieke muziek. Wie heeft jou misschien wel geïnspireerd? Wat hoorde je voor het eerst? En welk stuk heeft die liefde dus aangewakkerd? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En ook via de mail kan dat. deklassieken@avrotros.nl. En ondertussen komen er ook via de NPO Luister-app toch aanvragen voor. Daar komen de Canadezen van Henriette Bosmans. We gaan even in het archief rondneuzen. Maar eerst even iets anders.
1: Shouldn't you stand up, gentlemen? We've got a blooming heiress in our midst.
2: Would you be looking for a good butler, Eliza?
3: You won't do.
2: It's rather dull in town. I think I'll take me to Paddy.
4: The missus wants to open up the car.

0: van de nieuwste, een van de allermooiste uitvoeringen van de musical My Fair Lady. Wie kent hem niet in de filmversie van, met Audrey Hepburn als in de hoofdrol als Eliza Doolittle. Maar deze nieuwe opname, compleet ook met nieuw of herontdekte muziek van Frederick Lowe, is in handen van John Wilson en zijn fantastische ensemble Symphony of London. En uit My Fair Lady, Wouldn't It Be Lovely, gezongen door Scarlett Stralen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Orpheus Chamber Orchestra speelde de Pavan van Gabriel Fauré. En ja, de Canadezen die komen er ook aan hier in de klassieke zometeen hoor. Hij staat al bijna klaar. Daar komen de Canadezen, gecomponeerd door Henriette Bosmans. En daarover dus zo meer. Maar nu nog wat muziek van ja, de man met de bolhoed, het snorretje, de wandelstok en dat aparte loopje. Inderdaad, Charles Chaplin. Ook componist, regisseur en onder andere bekend die film waarin hij The Great Dictator op de hak neemt. De grote dictator die nogal verdacht veel lijk in die film op Hitler. Van Charles Chaplin, nu zijn eigen muziek uit een andere film, The Kid. We gaan luisteren naar The Garrett Waltz.

Richard Waltz uit The Kid van Charlie Chaplin. Het Deutsches Sinfonieorchester Berlin stond onder leiding van Carl Davis. Ja, en op zo'n dag als deze, meerdere versies van, misschien zal ik de gezongen versie later nog wel laten horen deze ochtend. Maar deze, die mag er ook zijn. Door, even kijken, op cello, Yo-Yo Ma en Catherine Stott op piano. Ik ga hem niet aankondigen. Ik ga hem wel afkondigen, maar hier komt hij.

0: We'll Meet Again. In deze versie van Yo-Yo Ma en Catherine Stott. En het zijn prachtige woorden, het zijn ook ware woorden. We'll Meet Again. En als je de versie van Vera Lynn wil horen vanochtend, gewoon even app, NPO Luister app.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Perzische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt. Maar de rechter zei dat het belangrijk is om het vertrouwen van de bevolking in de politiek te versterken. Wöginger treedt nu ook af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen voortaan zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zijn zonnige perioden, is het droog en ook een paar graden warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
12: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
11: En voor de sta-opstoel van Toon.
13: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
14: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Tchaikovsky, De Bloemenwals, uit zijn ballet De Notenkraker, gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal, onder leiding van Charles Dutoit. Montréal, ja, Canada dus, een Canadees orkest in De Bloemenwals. En met bloemen werden ze ook ontvangen natuurlijk. De Canadezen, de bevrijders. Vereeuwigd ook in een lied, Daar komen de Canadezen. Componiste Henriette Bosmans. 5 jaar lang mocht ze niet optreden, werd haar muziek niet gespeeld. Haar Joodse moeder werd naar kamp Westerbork geïnterneerd. En na de bezetting kwam de bevrijding. En zij schreef de muziek bij de tekst van Freddy Schuurder. Daar nadert van verre het dreunend geweld van het Heer der Verenigde Naties. Daar komen ze reddende nader gesneld in machtige motorformaties. In bloem, daar zijn de bloemen dus, en in vlag en in tintelend oog staat stralend hun welkeren te lezen. Nog nooit steeg de jubel zo daverend en hoog. Daar komen de Canadezen.

Ja, en meer van deze jubelzang op de bevrijding te vinden. We zullen zorgen dat er een linkje beschikbaar is. En je hoorde Irene Maassen, sopraan, en Marcel Worms piano in Daar komen de Canadezen, 1945, Henriette Bosmans.

de derde van de Gnossiennes van Erik Satie. Bestaat in de piano-solo-versie, maar ook in de orkestrale versie. En die hoorde je door het Orchestre des Concerts L'Amoureux, onder leiding van Yutaka Sado. Dan nu muziek van Robert Schumann. Schrijft zijn pianoconcert, zoals vele werken, in den beginne voor één persoon, bijzonder persoon, zijn geliefde vrouw Clara. Zijn vrouw, zijn muze, de beste pianiste van haar tijd. Trad ook op in Nederland, onder andere in het gebouw van Kunst en Wetenschappen in Utrecht, tegenwoordig het conservatorium. Ja, en dat pianoconcert in wording werd haar concert. Zij gaf de première in Dresden in 1845. En wie het hoort, begrijpt waarom. Het ademt zoals mensen ademen die precies weten voor wie ze spelen. Murray Pryor, die begrijpt het ook. En als hij aan de piano gaat zitten en Claudio Abbado, de Berliner Philharmoniker, zachtjes in beweging zet, dan gebeurt er iets bijzonders. Geen bombast, geen vertoon. Twee mensen die elkaar verstaan. Piano en orkest als geliefden in gesprek. Het eerste thema zingt, het tweede thema zingt nog mooier. En het intermezzo, het middendeel, is misschien wel het tederste wat Schumann ooit heeft geschreven. 3 minuten stilte in het lawaai van de wereld. En dat past precies op Bevrijdingsdag. Want vrijheid is niet alleen vlaggen en feest. Het is ook de ruimte om te luisteren, om te voelen, om even niets anders te zijn dan iemand die muziek hoort en daarin een plaats kan vinden. Murray Pryor dus, piano, Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Het begint even heel erg met een soort van versnelde hartslag en dan naar de lyriek van Schumann, zijn pianoconcert.

0: pianoconcert van Robert Schumann door Murray Pryor gespeeld bij de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Ja, begonnen uit liefde voor zijn vrouw Clara, die hem aanmoedigde van één deel een heel concert te maken. En Rutger, via de NPO Luister-app, die schrijft nog een van mijn favoriete pianoconcerten. Romantischer wordt het haast niet. Clara begon een aantal jaar later aan een pianoconcert voor Roberts verjaardag. Alleen blijft het een raadsel waarom dat nooit is voltooid. Gelukkig heeft Joseph de Beenhouwer het eerste deel voltooid als concertsatz, een concertdeel in F klein. En ook daar, in die muziek van Clara, zit veel liefde.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

volk snakkend naar vrijheid. Uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi, Va Pensiero. Het slavenkoor, Chicago Symphony Orchestra en chorus onder leiding van Georg Solti. En in die tijd van Verdi, Risorgimento. Ook een smeekbede om eenheid en ook vrijheid in Italië. En nu muziek met een Spaanse inslag, namelijk de Serenade Español van Alexander Glazunov voor cello en orkest.

Steven Isselis en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van John Elliott Gardiner in deze Serenade Espagnole van Alexander Glazounov. Ja, zometeen meer bevrijdingsvurige muziek in deze klassieke op de 5e mei. En ja, nu we toch via Glazounov in Spanje zijn, meer Spaanse muziek, een zapateado, een van de piezas sobre cantos populares españoles van een echte Spanjaard, namelijk Enrique Granados.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: onlineveilingmeester.nl.
9: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
10: A man should hear a little music every day of his life.
9: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral. Nu in de bioscoop.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. Ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt en volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen bij 1 graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en 1 graad of 10. In de rest van het land is het dan droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
8: A man should hear a little music every day of his life.
7: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral, nu in de bioscoop.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

bezetting tot en met de bevrijding. Allemaal in die iconische film. Een klassieker van Paul Verhoeven, Soldaat van Oranje. En ik noem dan vaak de hoofdrolspelers. Jeroen Krabbé, Rutger Hauer, ook Belinda Muldijk. Allemaal in die film. Met daarbij de niet minder iconische muziek van Rogier van Otterlo. Metropoolorkest onder zijn leiding speelde het. En op deze 5e mei nu muziek om de vrede te vieren. En die werd gecomponeerd in 1749. En dat was op de datum 27 april. Toen klonk hij voor het eerst gecomponeerd door Georg Friedrich Händel in opdracht van de Engelse koning, koning George II. Hij wilde vieren dat de oorlog van de Oostenrijkse successie voorbij was. En de vrede was getekend. En dat wilde hij vieren met een grandioos concert voor het volk. De koning laat een paviljoen bouwen in Green Park, Londen, 110 meter lang, versierd met verguldsels, beelden, allegorische schilderijen, tienduizenden vuurpijlen staan klaar, 101 kanonnen ook allemaal klaar om afgevuurd te worden, en daarbij dus die muziek van Händel. Hij krijgt instructies, precieze instructies, Händel, van de hofmeester, geen violen, alstublieft. De koningin, of de koning, die wil heel graag duidelijke signaalinstrumenten, koper, hout, blazen, spauken, iets dat klinkt in de open lucht. Händel moppert, hij wil namelijk zijn strijkers, maar you have to pick your battles, zoals dat heet. En hij besluit er maar niet verder op in te gaan. De strijkers die komen misschien later wel, maar niet op die 27e april. Dan generale repetitie, 6 dagen eerder in de Vauxhall Gardens. 12.000 mensen komen erop af. Er is een file op London Bridge, 3 uur stil. Totaal geen doorkomen aan, want iedereen wil die muziek van Händel horen. En dan komt de grote avond zelf. De kanonnen knallen, Händels muziek schalt door het park. En dan gaan de vuurpijlen niet zozeer de lucht, eerder de mist in. Letterlijk. Het is regenachtig. De raketten weigeren te ontsteken. De menigte begint te gapen tot er 1 vuurpijl wel zijn doel vindt. Dat is namelijk het paviljoen zelf. Het houten gevaarte vat vlam. De architect Servandoni is zo woedend dat hij zijn zwaard trekt op een vertegenwoordiger van de koning. Hij wordt gearresteerd, allemaal verwikkelingen dus. En Händel die zegt niets. Hij weet wat hij heeft. En een maand later speelt hij diezelfde muziek opnieuw en dan wel met zijn geliefde violen. En violen zitten er ook in deze uitvoering door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock van die Music for the Royal Fireworks, waarbij je aan het begin nu dus als het ware de lont ontstoken hoort worden. Heel snel.

de muzikale vuurwerkshow van Georg Friedrich Händel destijds voor koning George II om de vrede te vieren. Music for the Royal Fireworks, destijds ook zonder strijkers. Maar wel, nou ja, ze waren misschien ook helemaal niet te horen. Maar ze maakten wel deel uit van die English Concert in deze uitvoering onder leiding van Trevor Pinnock. Maar de blazers, die waren behoorlijk fortissimo aan het spelen. Ja, wat wil je ook, in de open lucht. Maar die strijkers, nu hier in zeer intieme muziek van Ludwig van Beethoven. Namelijk het Belcher Quartet, strijkkwartet, in de Cavatina uit Beethovens 13e strijkkwartet.

0: Cavatina uit het 13e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven, gespeeld door het Belcher Quartet.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

is het deel uit de Fantasia para un gentil hombre. Fantasie voor gitaar en orkest van Joaquin Rodrigo. 9 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog gecomponeerd, 1954 dus. Sharon Isbin was de soliste. En bij het Kamerorkest van Lausanne onder leiding van Lawrence Foster. Ja, excuses even, een kuchje. En dan nu aandacht voor 2 jonge muzici. 1 cello en 1 piano. En een wereld aan muziek daartussenin. Ik heb het over Fama Koning en Emiel Nanninga. Ze kennen elkaar van de middelbare school. Ze speelden samen, ontdekten samen de muziek en richtten ook samen het duo Con Alas op. Dat is Spaans voor met vleugels, Con Alas. Want dat is precies wat ze doen, vliegen. En ze vliegen van Piazzolla naar Forêt, van Cubaanse ritmes naar eigen composities. En terwijl ze spelen, zingen ze vaak ook. Dubbeltalenten, multitalenten. En dat maakt iets heel bijzonders. Op vrijdag 9 mei, want dan gaat het om vrijdag 9 mei aanstaande om 3 uur... geven zij een benefietconcert in de maart. Dat klopt toch niet, 9 mei, dat is toch geen vrijdag? Het is nu al 5. Nou, vrijdag 9 mei, in ieder geval 9 mei om 3 uur... geven zij een benefietconcert in de Maartenskerk in Doorn. En de volledige opbrengst gaat naar, dat is heel belangrijk, Save the Children. Algemeen directeur Pim Kraan van die organisatie is die middag ook aanwezig. Het wordt een programma met muziek, met vleugels. Con Alas dus. Vleugels voor kinderen die ze zelf nog niet kunnen uitslaan. Save the Children. En we gaan luisteren natuurlijk naar muziek door het duo Con Alas. En ik kijk even naar mijn producer Geerte. Zaterdag 9 mei, precies. Dan zitten we helemaal op schema. We gaan onze vleugels uitslaan met Con Alas in Gaucho.

Gaucho, gespeeld door het duo Con Alas. Fama Koning en Emiel Nanninga. En op 9 mei, dat is dus zaterdag 9 mei om 3 uur... het benefietconcert dat ze geven in de Maartenskerk in Doorn. En de volledige opbrengst gaat naar Save the Children. Van harte aanbevolen.

Chileuze. Meisje achter het spinnenwiel dat draaide en draaide. En ook een heel belangrijke rol speelt in sprookjes. Hè? Het spinnenwiel, daar kan je aan prikken en zo. En dan ga je slapen. Fileuze uit Pelléas en Mélisande van Gabriel Fauré, gespeeld door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van hun toenmalige chef-dirigent. Dat was Seiji Ozawa.

koperblazers mogen niet ontbreken. Zeker niet op deze dagen als 4 en zeker ook 5 mei niet. Dit was een ensemble uit België. Brassband Willebroek, onder leiding van Frans Violet. In Lyrica van Stijn Roels. En daarbij ook de Principal Cornet. Zeg maar de concertmeester van het orkest. Ik kan me niet... Ik kan me niet voorstellen dat het iemand anders was dan Lode Violet, zoon van Frans. Als ik het goed heb, maar ook als ik het niet goed heb, verbeter me via de NPO Luisterappen. Maar ik gok dat het Lode was met brassband Willebroek dus. En dit is harpiste Lavinia Meijer.

0: Saman van Olafur Arnalds, gespeeld door Lavinia Meijer. Saman gaan we ook weer verder, hè? Toch, Wijnske?
1: Zeker.
0: Saman, samen. Wijnske, zometeen de muziekfabriek. Ja. En je hebt weer wat meegenomen.
1: Ja.
0: Ah.
1: Die herken je wel. Ja, Libertango heeft eigenlijk niet zo heel veel met vrijheid te maken, behalve dat het een toevoeging of een samenvoeging is van de woorden libertad, vrijheid, en tango. Maar ja, uiteraard zit vrijheid als een soort rode draadje door het programma zometeen.
0: Leuker, en we gaan die draad volgen zometeen in de muziekfabriek met Bijtske. We pakken hem alvast vast, hè, dat rode draadje. En die leidt ons nu via Cinecittà, de filmstudio's in Rome, met muziek van Nino Rota richting de middag. En heb een mooie, fijne bevrijdingsdagmiddag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam zijn aangehouden, zijn gisteravond al allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Kort voor de dodenherdenking werden 9 mensen aangehouden die weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan. 4 anderen zijn gearresteerd omdat ze dingen riepen. Zo schreeuwde 1 man tijdens de 2 minuten stilte. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of er nog vervolgstappen komen tegen de demonstranten. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het nu om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede doordat criminelen gebruik maken van de AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets delen. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het weer, vooral in het zuiden en oosten van het land, is het bewolkt en soms valt er wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zijn er zonnige perioden, is het droog en ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Bijtske de Jong.

Libertango van Astor Piazzolla, gespeeld door Lucy Horsch op blokfluit en Ensemble Ludwig. Welkom bij de Muziekfabriek met vandaag uiteraard werken die linken aan het thema vrijheid. Muziek uit de film Atonement, die film uit 2007 met Keira Knightley. En zometeen eerst een stuk van de man die van zijn 7e tot zijn 9e les kreeg van niemand minder dan Wolfgang Amadeus Mozart. En ik ben natuurlijk benieuwd naar jullie mooie moment van vandaag. Waar kijk je vandaag naar uit? Waar geniet je nog van na? Wat maakt jouw dag mooier vandaag? Laat het me weten. Stuur me een bericht, een voice-app mag ook, via de NPO Luister-app.

0: Van zijn 7e tot zijn 9e kreeg hij les van Mozart, deze Johann Nepomuk Hummel. Je hoort het eerste deel uit zijn concert voor mandoline en orkest.
1: Lekkere track.
2: Bijtske's track van de dag.
0: Ja, stilstaan bij vrijheid, bij de grote waarde daarvan. En bij het feit dat het niet vanzelfsprekend is. Dat is wat vandaag, Bevrijdingsdag, door het hele land gebeurt. Ik heb hier muziek van een Amerikaanse violist en componist, Tim Fain, die zo'n 10 jaar terug een stuk componeerde dat precies daarover gaat. Freedom heet het werk. Toen hij als jonge vader besefte dat niet elk kind dezelfde vrijheid heeft om te spelen, te leren, keuzes te maken in het leven, werd voor hem ineens heel tastbaar wat vrijheid betekent. Met het geld dat Tim Fain met deze muziek ophaalt, steunt hij de organisatie Made in a Free World. Van hem ga je dus horen Freedom.

Freedom van en door Tim Fain. Muziek die ook gebruikt is in 2023 in de film Munch. Een film over de schilder Edvard Munch.

0: Peter Jacobs speelde Londine, oftewel de zeenimf, zeemeermin, van Cécile Chaminade. En als je dat weet, dan hoor je de zachte golven en de rust diep in de oceaan terug in de muziek. En daarvoor klonk het derde deel uit strijkkwartet nummer 8 van Franz Schubert door het Signum Kwartet.
1: Happy, happy. Happy, happy.
0: Mooi moment. Ja, we vroegen naar jouw mooie moment. Waar word je vrolijk van? Waar kijk je naar uit vanmiddag? Waar geniet je nog van na? En Willianne stuurt me een foto met daarop een groot zwart zeil met zand en stenen. En ze schrijft: hallo Bijtke, mijn mooie moment zal zijn als ik mijn nieuw aangelegde vijver straks ga vullen. De plek van de trampoline opgevuld. Mooi. En Aleida schrijft: mijn dag kan niet meer stuk. Vanmorgen de wielenwaal gehoord en gezien, wat een prachtige vogel. En wat zingt die mooi. En Martien stuurt ook een foto van de iconische paddenstoelwegwijzer en schrijft: ik ben aan het wandelen door de polder richting Maassluis. Nou Martien, we kozen deze muziek uit van Tchaikovsky om je te vergezellen tijdens je wandeling.

0: cellist Edgar Morrow speelde samen met het Luzerne Symfonieorkest onder leiding van Michael Sanderling de rococo variaties van Tchaikovsky. Je hoorde variatie nummer 4 tot en met 7. Speciaal voor bij de wandeling van Martien. Dank voor het insturen van je mooie moment, Martien. En ook bedankt Aleida en Willianne.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.

muziek van Dario Marianelli uit de film Atonement. En daarvoor klonk een werk van Marie-Clémence de Granval, een componist uit de 19e eeuw. En zij werd in haar tijd gezien als een nogal excentriek persoon, onder meer omdat ze vegetariër was en omdat ze geloofde dat je bewustzijn voortleeft na je dood. Nou, van haar hoorde je een prelude voor alt hobo en piano.

The Curious Bards speelde dansmuziek uit de 17e en 18e eeuw uit de Britse en Ierse traditie. Het zijn stukken die oorspronkelijk bedoeld waren om op te dansen, dus vaak gewoon in herbergen of op straat. En The Curious Bards is een ensemble dat zich specialiseert in vroege folk- en barokmuziek. Ze gebruiken historische instrumenten zoals de barokviool en ook oude doedelzakken. En daarmee klinkt het toch alsof je even binnenstapt in een rumoerige kroeg van een paar eeuwen geleden. Nou, zometeen na 1 uur feestmuziek van Jean-Philippe Rameau. Nu eerst nog een fragmentje uit de Lentesymfonie van Robert Schumann.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokkel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op nporklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan via de weg door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Kort voor de dodenherdenking werden 9 mensen gearresteerd die weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan. 4 anderen werden aangehouden omdat ze dingen riepen. Zo schreeuwde 1 man tijdens de 2 minuten stilte. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of er nog vervolgstappen komen tegen de demonstranten. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België nu afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. In de Nederlandse interneringskampen werden op grotere schaal geweld gebruikt dan tot nu toe werd aangenomen, blijkt uit nieuw onderzoek waarover de Volkskrant schrijft. In de kampen zaten vlak na de Tweede Wereldoorlog mensen die werden verdacht van samenwerking met de Duitsers. Ze blijken door de bewakers stelselmatig te zijn vernederd, mishandeld en misbruikt. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken, dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Eerst werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco, maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij, vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen naar zo'n 23.000. Doordat criminelen gebruik maken van AI, gebeurt mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar, zo blijkt. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is daarbij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Perzische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Kamancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
4: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Bijtske de Jong.

De ouverture uit Les Fêtes des Beige van Jean-Philippe Rameau. En welkom terug bij de Muziekfabriek met komend uur. Een tip voor een bijzonder nieuw café waar je heel goed alleen naartoe kunt en dan een fantastische tijd kunt beleven. Een suite die gebaseerd is op oude Nederlandse volksdeuntjes. En nu eerst een deel uit het quintet dat Louise Farrenc in 1840 componeerde voor piano, viool, altviool, cello en contrabas.

0: Het Linos Ensemble speelde het vierde deel, de finale uit het quintet voor piano, viool, altviool, cello en contrabas nummer 2 van Louise Farrenc.
1: Goed idee!
0: Amsterdam is een bijzonder café-rijker. Op het eerste gezicht lijkt het misschien een redelijk standaard café. Er zijn tafeltjes, stoelen, wat gezellige plantjes. En op elk tafeltje staat een sfeerlicht. Maar naar dit café ga je niet toe om ontspannen achterover te zitten en eens gezellig bij te kletsen. Nee, je komt er om iets te doen. Creatief bezig te zijn. Het is het Art Café. En op het menu staan geen drankjes of bittergarnituur, maar activiteiten. Je kunt kiezen uit aquarelverven, kleien, je eigen collage maken, tekenen met houtskool en een linodruk maken. Je reserveert een tafel, je krijgt alle materialen en kunt dan 2 uur aan de slag. En je kunt met iemand komen, maar het café is ook heel geschikt om gewoon in je eentje naartoe te gaan. En dat gebeurt best wel veel. En wat het café ook wil uitdragen, het gaat echt om het lekker bezig zijn, niet om het eindresultaat. Of zoals Picasso ooit zei, elk kind is een kunstenaar. Het probleem is hoe je een kunstenaar kunt blijven als je eenmaal volwassen bent. De Art Café dus, in Amsterdam, voor 2 uur speelse, creatieve, ontspannen tijd.

0: Going Home. Gebaseerd op de symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonín Dvořák. Hier gezongen door Bryn Terfel. En je hoorde hem samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Julius Röntgen was een van oorsprong Duitse componist, maar woonde vanaf zijn 22e in Nederland. En zo'n 25 jaar later kende hij Nederland, de Nederlandse cultuur, het Nederlandse muziekleven door en door. En speelde hij zelf een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Nederlandse muziekleven. En zo rond het eind van de 19e, begin van de 20e eeuw waren veel componisten bezig met volksmelodieën verzamelen. Ook Röntgen hield zich daarmee bezig. Hij verdiepte zich zo rond 1900 in typisch Nederlandse oude volksmelodieën. En verwerkte die in de suite Oud-Nederland. Op deze dag waarop de Nederlandse vlag op de grote gebouwen en in de straten trots wappert, laat ik je deze suite horen. De suite Oud-Nederland dus van Julius Röntgen.

0: de suite Oud-Nederland. De suite uit 1904 van Julius Röntgen, gebaseerd op typisch Nederlandse volksmelodieën. Ja, en dan denk je, welk Nederlands orkest speelde dit? Nou, geen. Dit werd opgenomen door de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz. Maar wel onder leiding van de Nederlander David Porcelein.
1: Hit van de week.

Lydian Harp. De hit van de week. Muziek van de nu 30-jarige Hayato Sumino. Een Japanse pianist-componist met al 4 albums op zijn naam.

0: Seldom Seen speelde muziek van Søren Siek, een Duitse tenor, songwriter, componist, columnist en schrijver. Een deel uit de suite Matongo Amnani, wat de zoete dromen betekent. En het deel dat je hoorde gaat over een droom waarin je kunt vliegen. Van bovenaf neerkijkt op dorpen, steden, zeeën. Herkenbare droom, Sander Zwiep?
1: Bijzonder. Ja, dat meen ik wel. Ja, net als Ralf van Raad hou ik van vliegen. Met het verschil dat Ralf een diploma heeft en ik niet. Dus ik hou het bij dromen, ja.
0: Wat ga je zo meteen doen?
1: Ja, ik vroeg me af, ben jij zo'n Wilhelmus liefhebber? Of zeg je van, nou, ik heb helemaal niet zoveel met de muziek van ons volkslied.
0: Oh, ik heb... niet zoveel is te veel gezegd. Maar ik word niet emotioneel door het volkslied. Maar ik vind het wel belangrijk dat we er een hebben.
1: Kijk, weer zo'n prachtig antwoord, dames en heren. Alsof je het voorbereidt. Zometeen variaties op onze Wilhelmus.
0: Oh, ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Dat en meer dus in Maatwerk met Sander Zwiep. Tot Maatwerk begint is dit nog in Party Mood. Een feestelijke muziek van Jack Stretchy.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster.
3: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
4: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om zo de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook weer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er ook soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog, met soms wat zon en dan wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen, om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
3: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
2: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: NPO Klassiek. Max.
4: Ja, goedemiddag. We zitten midden in de Wilhelmusweken met ook vandaag een bevrijdende reden om het volkslied te spelen, maar dan wel in een bijzondere versie van Richard Strauss.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Variaties over Wilhelm van Oranien, in 1892 geschreven ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van prinses Sophie en Karel Alexander, een groothertog uit Saksen. Prinses Sophie was een dochter van koning Willem II. De muziek was een stuk maatwerk voor die feestelijke dag, geleverd door een 28-jarige Richard Strauss. Dat hoorde je dus net, wat hij harmoniseerde van ons volkslied. De zaak werd nooit officieel uitgegeven, maar in een la gestopt. Jaren later wist de Koninklijke Militaire Kapel de noten wel te kraken. En zo konden we er hier naar luisteren. Je hoorde de Marinierskapel onder leiding van Arjan Tien.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. Wij zoeken ook op Bevrijdingsdag naar een bestemming. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints van vandaag zijn boeien, nuilen en de gevaarlijkste rotonde van Nederland. Misschien ook wel de leukste. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Boeien, nuilen en de gevaarlijkste rotonde van Nederland.

De Hollandse helden Doris Hoogscheid op cello en Frans van Rut aan de piano met muziek van Henriette Bosmans. Haar sonate voor cello en piano uit 1919, het tweede deel. Nu muziek die alle kanten op gaat de komende 9,5 minuut van Carl Jenkins uit zijn Armed Man, A Mass for Peace. Opgedragen aan alle slachtoffers destijds van de Kosovo-oorlog. Het stuk ging in 2000 in première. Jenkins maakt er een behoorlijk ecumenisch verhaal van en gebruikt elementen uit de oorspronkelijke katholieke mis en putte daarnaast ook uit andere gewijde, maar ook wereldlijke teksten. Het is eigenlijk opgedragen voortgekomen uit minder fijne zaken, namelijk de meest door oorlog geteisterde en verwoestende eeuw in de menselijke geschiedenis, aldus Jenkins na de 20e eeuw.

0: Better Is Peace uit The Art Man, A Mask for Peace van Carl Jenkins. Het London Philharmonic Orchestra en het Nationaal Jeugdkoor van Groot-Brittannië onder leiding van Carl zelf.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Hobby's, dingen die je erbij doet. Misschien heb je zelf een hele grappige hobby. Maar goed, je kan van alles doen. Bonsaiboompjes vertroetelen, een oude trekker opknappen, een modeltreinbaan bouwen. Of iets gekkers, extreem strijken. Doen sommige mensen op gekke plekken kleding strijken. Wild breien, zomaar wat patroontjes in elkaar haken. Of Excel dashboards bouwen. We doen van alles om de tijd naast ons werk te vullen. Unico Willem van Wassenaar was diplomaat en had in zijn vrije tijd misschien heel graag modeltreintjes willen aanleggen en laten rijden. Maar die bestonden nog niet. Dan maar componeren.

Concerto Armonico nummer 1 van Unico Wilhelm van Wassenaar. Overdag was hij diplomaat, 's avonds componist, stiekem. Je hoort een uitvoering door La Sfera Armoniosa, onder leiding van Mike Ventros. Wij spelen oude muziek alsof het zojuist gecomponeerd is, sinds 1992 hartveroverend. Aldus La Sfera Armoniosa over La Sfera Armoniosa op een Facebookpagina. Ik kan er niks aan doen, mensen. Het klopt wel. Ik ben gewoon fan van deze frisse barokkers. Als je meer over ze wilt weten, ga naar lasfera-armoniosa.com.

met ons zoons roep om vrede. Vredesgebed, Verlei uns Frieden, Gnädiglich, gezongen door het Collegium Vocale Gent en het Ensemble Orchestral de Paris onder leiding van Philippe Herrewegen. Na een Nederlands strijkkwartet uit Noord-Brabant, volgens mij Maarten ter Horst componeerde het een paar jaar geleden. Het was het tweede deel uit zijn tweede strijkkwartet, Adagio Lusingando, vlijend te spelen. Nou, dat deden ze prachtig, Helicon Quartet. Iets eerder vanmiddag had ik het over hobby's. Nou, je kunt ook bijvoorbeeld postzegels verzamelen. Never gets old. Bijvoorbeeld de zomerzegel van 1935. Daarop staat de beeltenis van componist Alfons Diepenbrock. Jazeker. De man die in de nabijheid verkeerde van Gustav Mahler en Willem Mengelberg. En ook groot fan was van Richard Strauss. Misschien dat je Strauss wel terughoort in deze Elektra-suite van Diepenbrock.

Mooi die ingehouden spanning in de Elektra-suite van Alfons Diepenbrock, residentieorkest onder leiding van Hans Vonk. Op weg naar nog een uur maatwerk met de muziek van Svelink, Voormolen, Bertus van Lier, Cornelis Dopper. Ja, zeker een echte bevrijdingsdag-uitzending. En tot slot van dit uur ook nog een stuk KM. Kent u dat nog? CD's van weleer jaren 80, orgel met de synthesizer.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. Marinemuseum.nl

0: vrijheid.
1: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Persische golven voeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Persische golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Persische golf. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te gaan veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 graden tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Maxim Emiljanichev. Hij soleert in Mozarts 25e pianoconcert en leidt daarna het Scottish Chamber Orchestra in de 7e symfonie van Beethoven. Op 27 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord?
7: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, ook tegenwoordig komt het nog wel eens voor als een recensent in een landelijk dagblad iets schrijft. Iets fels over nieuwe muziek of over een uitvoering van een klassiek werk. En het is nogal scherp geformuleerd. Ja, dat maakt tongen los op social media en bij de ingezonden brievenafdeling. Ja, vroeger ging het er ook heftig aan toe. Bijvoorbeeld in Utrecht, Jan van Gilsen, dirigent, viel niet echt helemaal in de smaak bij criticus Willem Pijper, die hem regelmatig met de grond gelijk maakte, textueel. In het Utrechts Dagblad noemde hij Jan van Gilsen fnuikend voor het muziekleven. En hij ging uiteindelijk zo lang door met het beschieten via woorden, dat Jan van Gilsen uiteindelijk de dirigeerstok aan de wilgen hing. Later nog zeer heldhaftig gewerkt als verzetsman. Jan van Gilsen, zijn tweede symfonie, Orkest van het Oosten, onder leiding van David Porcelein.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn boeien, nuilen en de gevaarlijkste rotonde van Nederland. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Boeien, nuilen en de gevaarlijkste rotonde van Nederland.

Ja, dit is nou zo'n geweldig album van de week, wat ons opnieuw muziek brengt. Nieuwe invalshoeken ook voor toekomstige samenstellingen. De Suite Orientale, voor piano trio oorspronkelijk. Dit was de versie voor orkest. Muziek van Mel Bonis. BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ramon Gamba heeft een hele cd volgespeeld met de orkestwerken van deze Mel Bonis. Je maakt het mee op npoklassiek.nl. Scroll omlaag, klik op de albumhoes en laven maar.

0: Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royes met Zwelings zetting van Psalm 33 in het Frans gezongen. Na het harpspel van Michelle Zwegers en haar eigen compositie Vrijheid.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ja, ik had het eerder vanmiddag over de scherpe, te scherpe pen van Willem Pijper, die eerste helft 20e eeuw ten strijde trok tegen die arme Jan van Gilsen. Pijper was een studiegenoot van componist en recensent Alexander Voormolen. Voormolens wieg stond in 1895 in Rotterdam, tot die wieg te klein werd voor Alexander. Hij ging studeren bij Maurice Ravel en Johan Wagenaar en kreeg jaren later ook zelf de Johan Wagenaarprijs. Helaas niet de Ravelprijs. En Voormolen werd ridder in de Orde van Oranje Nassau. Populair van hem zijn de twee Baron Hop-suites. De inspiratie haalde hij uit het 18e eeuwse hofleven van 's-Gravenhage. En dat leven klonk zo.

En dat was de complete tweede Baron Hop suite van Alexander Vormolen, het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Nu een vrijheidslied van een componist, dirigent, muzikoloog, journalist en vertaler, Bertus van Lier. Veel gevraagd als dirigent, maar toen de bezetting in Nederland een feit was, legde hij al zijn werkzaamheden in de muziek neer. In 1945 schreef hij een ode aan de vrijheid op een tekst van Jan Engelman. Vrijheid, vouw uw vleugels open tegen blinkende azuur. Laat uw licht de mensheid dopen na haar donkerste tortuur.

Ja, hoort toch eens hoe de vrijheid daar door de Sint-Jozefkerk in Haarlem rolt. Via de tong en de stem van Klaartje van Veldhoven. En de tong werken getrokken door organist Matthias Havinga. Die ook deze bewerking maakte, want het lied was oorspronkelijk voor piano en zangstem. Van Bertus van Lier, toepasselijk op 5 mei het lied Vrijheid. En dan nog een Nederlands componist, Cornelis Dopper. Symfonie nummer 2, deel 2, residentieorkest onder leiding van Matthias Bamerts.

0: Maatwerk blijft de standaard.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaardconcert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen.

0: Kun je zoveel meer?
1: Stel, een politieke discussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
2: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland en heeft per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. Hulpverleners zijn bezig met het weghalen van 2 ernstig zieke patiënten van het Nederlands cruiseschip Hondius om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Op het schip was een uitbraak van het Hantavirus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt het van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers, zoals tussen de Nederlandse man en vrouw. Die zijn overleden. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan wat frisser, bij 1 graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
2: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
3: Ja.
2: En wat houdt maatwerk dan in?
4: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Een deel uit Doornroosje van Tchaikovsky. Die knalt altijd lekker in, zo aan het begin van een uur van maatwerk. Je hoort het Tsjechoslowaaks Radio Symfonieorkest. Een opname uit 1987. Tsjechoslowakije, als je toen met je Tatra 613... met aan boord obscure tabak en het hele oeuvre van Kafka... op weg was naar West-Europa. En dan knalde je ergens tegen het ijzeren gordijn, frontaal. Opname uit andere tijden.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met maatwerklogo's en ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn boeien, Nuilen met de N van Nico, Nuilen en de gevaarlijkste rotonde van Nederland. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Boeien, Nuilen, de gevaarlijkste rotonde van Nederland.

0: Het deel Summer 1945 uit Süßkind. De filmmuziek die gecomponeerd is door Bob Zimmerman en Nando Eweg. Janine Jansen speelde de eerste viool bij het symfonieorkest van Galaxy Studios. Na een zetting van, dat had je vast niet geraden, Igor Stravinsky zowaar. Van een gewijd lied van Carlo Gesualdo. Da Pacem, Domine, geef vrede. Collegium Vocale Gent zong het onder leiding van Philippe Herwegen.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En nu een van de meest compacte en gepolijste werken van César Franck. Een sublieme vermenging van piano en orkest. Een foutloos werk. Zo dicht bij perfectie als een menselijke componist in een werk van deze aard kan hopen te komen. Doe maar, zo sprak de muziekwereld over de Variation Symphonique van Franck uit 1885. Hier is een live uitvoering opgenomen door de EO in 1998. Het Gelders Orkest onder leiding van Roberto Benzi, met aan de piano Rian de Waal. Plaats van handeling, de Vereniging.

Een applaus zoals dat klonk op 6 juni 1998. Het Gelders Orkest onder leiding van Roberto Benzi met aan de piano Rian de Waal in de Variation Symphonique van César Franck. En Mart uit Bilthoven reageert nog: dank voor Rian de Waal. Die ken ik hier uit Bilthoven. Hij was de broer van mijn vriend. Rian was zo'n lieve man. Hij kwam bij zijn ouders thuis vaak nog even pingelen voor zijn moeder. Prachtig. Ja, je zal maar Rian over de vloer hebben die dan komt spelen. Geweldige pianist was het. Inspirator. Nu de stemmen van Clean Pete in muziek van De Liebe en een beetje van henzelf.

strijkoctet van Felix Mendelssohn door. En wat kunnen die mensen toch spelen, zeg. Kamermuziekgezelschap uit het Radio Philharmonisch Orkest. Roktet. Ga naar Roktet. En rock dus met C. Roktet.nl. Voor meer informatie over deze mensen. Daarvoor hoorde je de stemmen en het spel van Clean Pete. De zussen Loes en René Wijnhoven. Ook wel eens hier bij Maatwerk te gast geweest. En zij zongen het bloemenduet Nederlandse tekst. Muziek van Leo de Liebe.

0: de bestemming.
1: Boeien, Nuilen met Nico, Nuilen en de gevaarlijkste rotonde van Nederland. Dat waren de hints van vandaag. Dagfinalisten en kansmaker op de hoofdtelefoon is geworden Desiree Hendricks. Desiree appte: ik sta ergens in een rij. Ik heb niet alle aanwijzingen gehoord, maar boeien en het plein zeggen mij genoeg. Het is mijn eigen plaats, Nijmegen. Ooit nog eens op een snikhete dag een ijsje van Frank Boeien gekregen. En ach, het plein, of het nou het gevaarlijkste van Nederland is, weet ik niet. In elk geval het leukste, het Keizer Karelplein. Klopt helemaal, Desiree. RTL riep het verkeersplein uit tot de gevaarlijkste rotonde van Nederland in 2018. En Sander heeft er ook wel eens het zweet in zijn handjes gehad tijdens het besturen van een auto over dat plein. Nuilen is Nijmeegs voor zeuren en een ijsje krijgen van Frank Boeien, Desiree. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat zo is gelopen.

0: muziek bij de film A Bridge Too Far.
1: In de zomer van 1976 werden voor deze film scènes opgenomen in Nijmegen.
0: Jazeker, want het speelt zich natuurlijk in de buurt van Arnhem af. Maar ook de Waalkade, Waalbrug en de Stevenskerk in Nijmegen komen voor in A Bridge Too Far. Nijmegen was de bestemming van vandaag. Hierna podium met Hans Hafmans. Ik wens je nog een mooie bevrijdingsdag. In Maatwerk het laatste woord aan pedagoog Kees Boeken. Hij zei, opvoeding en democratie, dat zijn broertje en zusje. Omdat vrijheid een mogelijkheid is die geleerd moet worden in het samenleven met anderen.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig om 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen, om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting

0: aan land gebeurde. Daarna zou het zich verspreid hebben onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag daar de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er op de avond daarvoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. De Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan met daarin pakken cocaïne. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat dat bespreken met de Sociaal-Economische Raad die erover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen onder meer Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en daar valt regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
4: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
10: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
11: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium. Dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Met nieuws uit de wereld van de klassieke muziek de komende 2 uur. Met onder meer hoogste Franse onderscheiding voor toppianist Jean-Yves Thibaudet. En Amerikaanse componist Gabriele Lena Frank ontvangt Pulitzer Prize voor muziek. En acrobatiek en muziek komen samen in de voorstelling In Your Hands. Een hervertelling van Bach's Johannes Passion. Ik praat zo met de regisseur van de voorstelling, Maartje Bonarius. Dit is de dans van de acrobaten van Rimsky-Korsakov.

0: Dans van de Acrobaten uit het Sneeuwmeisje van Nikolaj Rimsky-Korsakov, het Maleisisch Philharmonisch Orkest, geleid door Kees Bakels. De passietijd is alweer even voorbij, maar mocht je er geen genoeg van krijgen, dan is er een passie waar je ook nu nog naartoe kunt. In Your Hands is een hervertelling van Bach's Johannes Passion, maar dan net even anders. Een samenwerking tussen Circus Theatergezelschap Tall Tales Company en B-Rock Orchestra. Acrobatiek dus en muziek. Over die bijzondere combi, nu artistiek leider van Tall Tales Company en regisseur van de voorstelling. Goedemiddag, Maartje Bonarius.
1: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is die voorstelling In Your Hands ontstaan? Hoe komen jullie op het idee, zeg?
1: Nou, dat is heel leuk gegaan, want we zijn uitgenodigd door het Bach Festival in Dordrecht 2 jaar geleden. Om daar artist in residence te zijn. En dat was super fijn, want ze hadden echt het vertrouwen in ons. En op dat moment werden we ook gekoppeld aan B-Rock Orchestra. En toen mochten we samen het openingsconcert verzorgen. Dus hebben we daarvoor gerepeteerd en deze voorstelling eigenlijk samen laten komen voor die speciale gelegenheid. En dat was super tof. Het werkte zo goed dat we dachten, hier moeten we mee verder. En vandaar nu ook een tour.
0: En dat heeft wel de vraag natuurlijk aan jullie gesteld om die Johannespassie, zoals die eerst door Bach overgeleverd, om die opnieuw te interpreteren, open te breken en opnieuw weer samen te stellen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, we zijn op zoek gegaan ook naar de kern. En ook in samenwerking dus met B-Rock. Die heeft toen Kalle Kalima gevraagd om het opnieuw te arrangeren, het hele stuk. Dus het is nu ook 1 uur en 10 minuten. En we hebben een verschillende, nou ja, de aria's en de verschillende stukken zijn er nog wel in het geheel. Maar we hebben bijvoorbeeld het stuk daar waar Jezus dan zingt en vertelt, die hebben we eruit gehaald. En dat wordt dan verbeeld door het circus, door een vrouwelijke Jezusfiguur. Een acrobate die in de Chinese mast klimt. Dus het wordt visueel eigenlijk vormgegeven. Terwijl de muziek ook nog doorgaat.
0: Ja. Een vrouwelijke Jezus die niet zingt en in de mast klinkt die een kruis symboliseert. Wat is het doel daarvan?
1: Nou, we dachten het verhaal kan supermooi verbeeld worden door circus en de verschillende lagen in de muziek daardoor ook benadrukken. We gebruiken ook daardoor echt choreografieën die dan de muziek helemaal tot leven brengt. En de zangers, er zijn 4 zangers op het podium en 7 muzikanten. En de 4 zangers die vertellen ook met de acrobaten het verhaal. Dus die lopen ook door de ruimte heen en het is echt een geheel dat samenkomt. En het gaat ook eigenlijk over het hier en nu en ook over zoals hoop en omgaan met verlies en trouw blijven aan jezelf. Eigenlijk maatschappelijke thema's die dan weer terugkomen ook in het verhaal dat iedereen al jaren kent eigenlijk.
0: Ja, maar criticasters zullen zeggen, ja, acrobatiek dat past dus helemaal niet bij de Johannes Passion. Waarom past het bij jullie wel?
1: Nou, de acrobatiek kunnen we heel erg goed inzetten met als symboliek, zeg maar. Dus de Chinese mast wordt ook ingezet als kruis bijvoorbeeld, waar dan de acrobaten, die Jezus speelt daarin, heen wordt gegooid, zeg maar, en weer vanaf wordt geslingerd en zo het lijdensweg van Jezus symboliseert. Dus met circus kan je heel goed die symboliek en de betekenis en die gevoelens wat in de muziek zijn, heel goed uitbeelden. En daardoor kan het publiek ook die extra laag meevoelen.
0: Ja, want jullie doen een Matthäus of een Johannes sowieso buiten de passietijd. Dat gebeurt in Nederland eigenlijk niet. Dat is eigenlijk not done. Ja, waarom ook niet eigenlijk? Waarom is deze voorstelling geschikt voor buiten de passietijd?
1: Ja, zoals ik net ook een beetje zei, is dat het heel erg gaat over de thema's van nu. En we hebben ook echt bewust gekozen voor een vrouwelijke Jezus. Ook om om die vraag te stellen van hoe zou het zijn als Jezus een vrouw zou zijn en hoe kijken we naar vrouwen nu in 2026. Dus het is ook echt iets wat in het maatschappij speelt, in het dagelijks leven. Dus het kan zeker voor de passietijd, omdat het verbonden is natuurlijk met de passie en op dat moment. Maar het is ook heel erg relevant buiten de passietijd, omdat we die thema's eigenlijk zo aanspreken op die manier.
0: Ja, dankjewel Maartje Bonarius. Je bent de artistiek leider van het Circus Theatergezelschap Tall Tales Company. en de regisseur van deze voorstelling samen met B-Rock op het podium. In Your Hands, deze maand nog een paar keer te beleven. Vanavond zelfs al in het Isola Theater in Capelle aan de IJssel. Later nog 17 mei Den Bosch en 19 mei Den Haag. Dit is bekend terrein klinkend uit de Johannespassie van Bach.

0: De aria Es ist vollbracht uit de Johannespassion van Johann Sebastian Bach, alt Lucile Richardot en Pygmalion geleid door Raphaël Pichon. Het is 6:10, tijd voor de AWB. Goedemiddag, Rijn Baartmans.
1: Goedemiddag Hans. Het is rustiger dan normaal op dit tijdstip op dinsdag. Dat komt natuurlijk door Bevrijdingsdag. Wel staat er een lange file op de A15, Europort richting Gorinchem. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Hendrik Ido Ambacht is een ongeluk gebeurd. Je hebt hier ruim een uur vertraging en twee rijstroken zijn er dicht.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO.

Een menuet in de vorm van een kanon uit symfonie nummer 44... de trouwe symfonie van Joseph Haydn. Prachtige muziek. Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. Deze muzici, Giardino Armonico, en met hen veel Haydn-liefhebbers... zijn onderweg naar 2032, het jaar dat de geboorte van Haydn... 31 maart 1732, 300 jaar geleden, zal worden herdacht. Ze brengen met enige regelmaat nieuwe opnamen van Haydn's symfonieën uit... en het zaakje moet compleet zijn rond 1732. De Amerikaanse componist Gabriela Lena Frank heeft de Pulitzer Prize voor muziek gekregen. De prijswinnaars werden gisteravond bekendgemaakt. Pulitzer Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan journalisten en cultuurmakers... voor impactvolle bijdragers in hun vakgebied. Er is ook een geldbedrag aan verbonden. Frank krijgt $15.000. Gabriela Lena Frank kreeg de prijs voor haar werk Picaflor, A Future Myth. Daarin probeert een kolibrie de wereld te redden van natuurrampen. Het werk is gebaseerd op mythologie uit de Peruaanse Andes... waar Frank door haar multiculturele afkomst zelf mee verbonden is. Het werk ging in maart vorig jaar in première bij de Philadelphia Orchestra. Het is nog niet opgenomen, Picaflor, A Future Myth... maar Frank verklankte ook deze legendes uit de Andes, een fragment.

Een klinkende wandeling door het Andesgebergte, verklankt door Gabriele Lena Frank, die dus gisteren een Pulitzer Prize heeft gekregen van een ander stuk dat over de Andes gaat, Picaflor, A Future Myth. In de tussentijd zit ze niet stil. Volgende week maakt ze haar debuut bij de Metropolitan Opera in New York met El Último Sueño de Frida y Diego, een opera over het kunstenaarsstel Frida Kahlo en Diego Rivera. 30 mei is het op deze zender te horen in Opera Live vanuit New York rechtstreeks, om in de gaten te houden. Uit de oogst van de afgelopen dagen kiest de samensteller van Podium elke dag een uitgave die het beluisteren meer dan waard is. Het is ondertussen 5:30. Vandaag debuut van de jonge Amsterdamse trio, pianotrio. Deze stond op repeat de afgelopen dagen bij Marjolein de Moor, muzieksamensteller. Trio bestaat uit violist Anna Lipkind-Mazor, Dimitri Prokofjev, cello en Andrei Gugnin, piano. Afkomstig uit Rusland, maar ze wonen allemaal in Amsterdam. Het Amsterdam pianotrio. Het werd 2 jaar geleden opgericht. Een deel uit het weemoedige en enige pianotrio van Tchaikovsky. Je hoort, deze muzici kregen Tchaikovsky met de paplepel ingegoten. Het zijn 3 prachtige solisten die samen een muzikaal gesprek aangaan. En je vergeet de techniek die nodig is om deze muziek te laten klinken.

drie prachtige Russische muzici die in Amsterdam wonen en het Amsterdam Piano Trio vormen. Het slot van het eerste deel uit Tchaikovsky's enige en melancholische piano trio. Op dezelfde plaats zat ook Schoenbergs Verkleerde Nacht, muziek voor Strijk Sextet. Maar de eerste opname hebben zij gemaakt van de bewerking die Henk Gitaar maakte voor piano trio. Gitaar is bekend van het Schoenberg Quartet en het Schoenberg Ensemble. Een echte kenner dus. Dat straks.

0: Scherzo, snelle dans uit de zesde symfonie van Franz Schubert. De Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, geleid door Paavo Järvi. Hij is bezig de Schubert-symfonie op te nemen met het mooie orkest uit Bremen. Dit is podium met tips, muzieknieuws en kerstverse cd's. Meer info op nporklassiek.nl/podium. Het is 17:15. Even een blik op de weg, de ANWB. Rijn Baartmans. Rijn.
1: Goedemiddag. Er staan minder files dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging staat rond Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Ook staat er een file op de A58, Eindhoven richting Tilburg, tussen knooppunt Batendorp en Moergestel. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is dicht en het verkeer richting Tilburg kan Den Bosch volgen over de A2 en de A65.
2: Podium met Hans Hafmans op

Kyrie uit de Missa Maria Zaart van Jacob Obrecht door Capella Pratensis. Donderdag in Den Bosch. Vanaf dan een reeks nieuwe concerten van vocaal ensemble Capella Pratensis met deze Missa Maria Zaart van Obrecht. Ze hebben daar een opname van gemaakt onlangs. Die werd bekroond met een Gramophone Award. Ze kunnen het dus echt. En ze snappen deze, ze kennen deze muziek, die wereld van de oude Obrecht. Donderdagavond 9 uur in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Hoe mooi wil je het hebben? Daarna zijn ze ook te horen in Utrecht, Brouwershaven en Bergen-op-Zoom. Donderdag in Leiden, een samenwerking van het orkest van de 18e eeuw en sopraan Elizabeth Hetherington, in een ode aan componist Mariana Martinez. Ze was succesvol in Wenen, was bevriend met Haydn, maar raakte na haar dood in de vergetelheid. Met dit programma wordt ze weer op de kaart gezet. Donderdagavond in de Stadsgehoorzaal in Leiden en daarna nog in Amsterdam, Rotterdam en Enschede. En donderdag in Amsterdam, violist Augustin Hadelich en het Concertgebouworkest in Tchaikovsky's Vioolconcert. Ook de vierde symfonie van Johannes Brahms, Nathalie Stoetsman, dirigeert. Het is haar debuut bij het orkest. Donderdagavond Concertgebouw in Amsterdam, zondagmiddag om 14:15. En dan ook live op deze zender, NPO Klassiek. De tips, je kunt ze lezen op npoklassiek.nl/podium. Hier is hij, violist Augustin Hadelich, met pianist Orion Weiss, met banjo en fiddle van William Crowell.

Banjo and Fiddle van William Kroll, violist Augustin Hadelich, pianist Orion Weiss. Hij is dus deze week de gast bij het Concertgebouworkest, Augustin Hadelich, met het Tchaikovsky Vioolconcert. We zenden dat live uit zondagmiddag op deze zender. Zometeen na de klok van 6 in het kader van 50 jaar NPO Klassiek, een concert van het Nederlands Blazersensemble in de jaren 90 in de zaterdagmatinée. En om 19:30 pianist Oleg Meisenberg in de gouden opname in het geliefde pianoconcert van Edward Grieg. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
8: A man should hear a little music every day of his life.
7: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
9: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van de bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. De

0: Directeur van Milieudefensie Donald Pols gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel, want dat is volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land is gebeurd en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord in Kaapverdië zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilogram coke had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond daarvoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. De Belgische politie trof ook nog een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, vertelt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, dan krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Dat is de producenten sinds 2021 nog niet 1 jaar gelukt. En het kabinet dreigde onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf maatregelen zou treffen om meer ingeleverd te krijgen. Het weer. In het zuidoosten is het nog bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
2: A man should hear a little music every day of his life.
1: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral, nu in de bioscoop.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
6: 6:04, welkom bij dit uur Podium. Pianist Oleg Meisenberg, meesterpianist, vorige maand overleden, staat centraal in de gouden opname rond 7:30 in het geliefde pianoconcert van Edvard Grieg. Verder de hoogste Franse onderscheiding voor pianist Jean-Yves Thibaudet. Op de CD van de week van NPO Klassiek, orkestwerken van Mel Bonis, Française, tijdgenoot van Debussy, werkzaam rond 1900 in Frankrijk. In Femme de Légende beeldt ze legendarische vrouwen uit. Dit deel heet Prinses Salomé. Muziek, alsof je in een kaleidoscoop kijkt, zo kleurrijk.

0: Salomé, een van de femmes de légende, getoond door Mel Bonis. Het BBC Schotsymfonieorkest geleid door Roemen Gamba. De plaat kun je beluisteren op nporklassiek.nl. Het is CD van de week, deze week. Ja, de passietijd is alweer voorbij, maar je kunt de Johannes Passion van Bach beluisteren en bekijken. Want er is een samenwerking tussen Circus Theatergezelschap Tall Tales Company en B-Rock Orchestra gaande in Nederland. Vanavond in Theater Capelle aan de IJssel, Isola Theater. 17 mei Den Bosch en 19 mei in Den Haag. Ik sprak Maartje Bonarius, regisseur van de voorstelling. Een combi dus van acrobatiek en muziek. Hoe zit dat?
1: Nou, de acrobatiek kunnen we heel erg goed inzetten als symboliek, zeg maar. Dus de Chinese mast wordt ook ingezet als kruis, bijvoorbeeld. Waar dan de acrobaten, nou ja, die Jezus speelt daarin, heen wordt gegooid, zeg maar, en weer vanaf wordt geslingerd. En zo het lijdensweg van Jezus symboliseert. Dus met circus kan je heel goed die symboliek en de betekenis en die gevoelens wat in de muziek zijn, heel goed uitbeelden. En daardoor kan het publiek ook die extra laag meevoelen.
0: Maartje Bonarius, regisseur voor de voorstelling In Your Hands. Het gesprek is binnenkort terug te luisteren op de website nporklassiek.nl/podium.

0: Jean-Yves Thibaudet in deze rêverie van Claude Debussy. De Franse pianist Jean-Yves Thibaudet is benoemd tot ridder in de orde van het Legioen van Eer, de hoogste onderscheiding van Frankrijk. Hij wordt geëerd voor zijn bijdrage aan de Franse cultuur en zijn status als wereldwijde ambassadeur voor kunst en muziek. Thibaudet kreeg de titel vorig jaar en heeft nu in een officiële ceremonie de bijbehorende medaille opgespeld gekregen door de Franse president Emmanuel Macron. Thibaudet laat weten enorm vereerd te zijn. Opgroeiend in Frankrijk begrijp je dat kunst onmiskenbaar is voor onze cultuur. Je zou het zelfs onze burgerplicht kunnen noemen. Deze levensfilosofie blijft de kern van mijn bestaan. De onderscheiding is eerder ook gegeven aan niet de minste Franse grootheden, componisten Debussy en Fauré. Voor de laatste keer vandaag door 6:15 de ANWB met Rijn Baartmans.
1: Goedemiddag Hans. Het is rustiger op de weg vandaag, dat komt door Bevrijdingsdag. Wel staat op de A58 Eindhoven richting Tilburg een file. Tussen knooppunt Batadorp en Oorschot komt door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging bedraagt alsnog een half uur.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Eind 1975 werd deze zender opgericht als Hilversum 4, later Radio 4 en nu weer een tijdje NPO Klassiek. We staan dit jaar stil bij deze 50ste verjaardag, elke week een concert uit het archief. Vandaag het Nederlands Blazersensemble onder leiding van David Porcelein. Dat Blazersensemble werd eind jaren 50 opgericht en bestond aanvankelijk uit blazers van het Concertgebouworkest. Hoboïst en dirigent Edo de Waard is lid van het eerste uur. Als hoboïst Bart Schneeman in 1988 artistiek leider wordt, krijgt het Nederlands Blazersensemble een avontuurlijke profiel. Deze zaterdagmatinee 1991 is een goed voorbeeld, live vanuit het Concertgebouw. Op het programma staan zowel Felix Mendelssohn als Kurt Weill. Ook klinkt Façade van William Walton, waarmee je weer je waant in de Roaring Twenties. Een opzwepend rebels stuk is het. En de toegiften, en die laten we nu even horen, komen ook uit Façade met Ian Partridge als spreker en bijzonder Lady Susanna Walton als spreekstem.
3: Lily of Rainy, silly and shady, long to be a lazy lady, walk by the cupola's gables in the lake's Georgian stables. In a fairy tale like the heat in tents and the mist in the woods, when across the fence the children gathering strawberries are chased by the heat into negresses, so their fair hair shines there like gold hair planners, Calliope, Io, Pomona, Antiope, Echo and Clio. Then Lily of Rainy, silly and shady, sauntered along like a lazy lady beside the waves, take off her gown with tassels of satin, the colour of shining green ducks, and her falderon parasol was a great gold sun or the lake of shining, but she was a negress black as the shade, the time on the brightest lady laid. Then a satyr dog haired as trunks of trees, began to flatter, began to tease. And she ran like the nymphs with golden foot that trampled the strawberry buttercup root in the thick gold dew as bright as the mesh. Dead Penope's golden flesh, made from the music whence were born Memphis and Thieves in the first hop on, and ran to wake in the lake where the water temple seemed hay to rake. And Charlotte, Adelie, round rose bubbling Victorine, and the other fish express a wish for mastic mantles and gowns with a swish and bright and slight as the posies of buttercups and of roses and buds of the wildwood lilies. They chase her as frisky as fillies. The red retriever had satyr, can whine and tease her and flatter. But Lily O'Grady, silly and shady, in the deep shade is a lazy lady. Now Poppy's dead, Homer's red, Heliogabalus lost his head, and shade is on the brightest wing, and dust forbids the birds to sing.

0: dance the polka, said Mr. Wag like a bear, with my top hat and my whiskers that tra-la-la-la top the fair. The waves in chiming, hey Cox, I dance the polka there. St. Venus cheering the gay frocks, maroon and green and stare. To see me fire my pistol through the distance blue as my coat, like Wellington, Byron, the Marquis of Bristol, Busby, Gracie's float. While the wheezing hurdy-gurdy of the marine wind blows me to the tune of an irony sturdy over the sheaves of the sea. And bright as a seedman's packet with zinnias candida's chill, it's Mrs. Marigold's jacket as she gapes at the indoor still. With a dawn in the box of the sailor, blue as the decks of the sea, Nelson awoke, crowed like a coxswain, back to the dust sank he. And Robinson Crusoe, the bright and foxy beer. But he finds fresh eyes in the negro smiles, a boxy doxy dear. As they watch me dance the polka, said Mr. Wag like a bear, in my top hat and my whiskers now, tra-la-la-la the fair. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la.
1: Ja, na de uitvoering van Façade van William Walton kwamen nog twee toegiften uit hetzelfde stuk. Met twee spreekstemmen, Ian Partridge en hier weduwe Lady Susanna Walton. Bijzonder stuk uit de jaren 20 van William Walton. Absoluut rebels, tegendraads. En daarna in de jaren 30, 40 zou hij super klassiek en bijna ingetogen fantastische werken schrijven. Mooie uitvoering in februari 1991, zaterdag matinee, het Nederlands Blazers Ensemble onder leiding van David Porselein, Mendelssohn, Weil en Walton. Te beluisteren op nporklassiek.nl/50jaar. Terug naar de nieuwe album van het Amsterdam Piano Trio. Drie Russische muzici die in Amsterdam wonen en werken. Vandaar de titel Amsterdam Piano Trio. Naast het Tchaikovsky Piano Trio, een bewerking die Henk Gitaar maakte van Verkleerde Nacht voor strijkers, nu voor piano trio muziek van Schoenberg. Het werk is gebaseerd op een gedicht van twee verliefden die 's nachts door een bos lopen. Zij is zwanger van een ander, maar dat doet er uiteindelijk niet toe voor hem. Hij omarmt haar en accepteert haar kind. Dit is het slot, het ontroerende, verlichtende slot uit Verkleerde Nacht van Schoenberg.

Het duister verdwijnt, de zon komt op en de liefde wint. Het slot van Verkleerde Nacht van Arnold Schoenberg. Bewerking voor pianotrio door het Amsterdam Pianotrio. Ze combineren dit met het ontroerende trio van Tchaikovsky. Bij het label Hyperion, net verschenen. Prachtig. 6:30, NTR Podium. Vorige maand, 16 april, overleed pianist Oleg Meisenberg. Oekraïens-Oostenrijks componist. 2 weken voor zijn 81ste verjaardag. Deze week herdenken we hem in zijn mooiste opname. Tot de jaren 80 trad Oleg Meisenberg voornamelijk op in de Sovjet-Unie. Rusland, Sovjet-Unie. Toen hij in 1981 naar Wenen verhuisde, veranderde dat. Hij trad op met het Israël Philharmonisch Orkest, de Berliner Philharmoniker en de Wiener Symphoniker. Veel opnamen maakte hij niet. Hij gaf de voorkeur aan lesgeven. Vandaag laten we een live opname horen van ruim 20 jaar geleden, 2004, van het pianoconcert van Edvard Grieg. Het spel van Oleg Meisenberg is subtiel en prachtig. Het SWR Symfonieorkester Baden-Baden und Freiburg onder leiding van Adam Fischer, solist dus Oleg Meisenberg.

het toch altijd weer stoere openingsdeel uit het pianoconcert in A klein van Edvard Grieg, pianist Oleg Meisenberg, met het SWR Symfonieorkest Baden-Baden und Freiburg, geleid door Adam Fischer. Live-opname 1990. Deze week laten we hem horen in de gouden opname. Oleg Meisenberg, Oekraïens-Oostenrijks pianist. Vorige maand stierf hij vlak voor zijn 81ste verjaardag. Meer info over hem, npoklassiek.nl/podium.

Uit het octet voor blazers en strijkers van Franz Schubert speelde het Charoen Ensemble Berlin, een nieuwe plaat. Trouwens, straks om 8 uur beginnen we ook in Berlijn in het avondconcert. De Berliner Philharmoniker onder leiding van Tugan Sokhiev met muziek van Mendelssohn, Brahms, dubbelconcert en Berlioz, symfonie fantastiek. Daarna een recital van pianist Beatrice Rana, dat gaf ze in Rome, de stad waar ze ook woont, met delen uit Romeo en Julia van Prokofjev en de Etudes, boek 2 van Claude Debussy. Dat belooft dus zowel vuurwerk als verstilling. Hier trouwens Beatrice Rana met verstilling, Bach.

0: De aria uit Bach's Goldberg-variaties, pianist Beatrice Rana. Straks, rond 9:30, een recital dat ze gaf in haar woonplaats Rome begin dit jaar, met Romeo Julia van Prokofjev en etudes van Debussy. Prachtige pianist Beatrice Rana. Maar eerst een uur cultuur in opium met Annemieke Bosman. Annemieke, wie is je gast?
1: Ik ga praten met Tina Fariste. Dat is een Iraans-Nederlandse kunstenares. En die heeft een serie over Sex Bierum in Friesland gemaakt.
0: Want daar woont ze, hè?
1: Ja, daar woont ze. Ja. Tina in Sex Bierum. En dat is levert interessante materiaal op. Friese, Nederlanders, bekeken door de ogen van een buitenstaander, is natuurlijk sowieso altijd interessant.
0: Ja, maar ze woonde eerst in Amsterdam.
1: Ja, en ze kon niet meer betalen. En toen dacht ze, nou, waar kan ik nou wel gaan wonen? En dat bleek in Sex Bierum te zijn.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: De ontmoeting in ieder geval van culturen.
1: De ontmoeting van culturen en ook daarmee een confrontatie met zichzelf natuurlijk op een bepaalde manier.
0: Ja, zometeen
1: verder. Daar gaan we het over hebben, precies.
0: Meer in opium, zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie mondjesmaat weer nieuwe bezoekers toe, maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. En ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang terecht voor de rechter vanwege het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst wegens wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal en dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
1: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Plannen voor een tour zijn geschrapt, naar verluid vanwege de gezondheidstoestand van Keith Richards. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie.

0: participatie verpakt. Als je aan de actie deelneemt, dan krijg je per 15 cent één ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Dat is de producenten sinds de invoering in 2021 nog geen enkel jaar gelukt. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon. En dan wordt het maximaal tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
3: Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
4: Goedenavond, van harte welkom. Vandaag vieren we, hebben we 81 jaar vrijheid gevierd in ons land. Nooit meer, dat was wat Europa na de Tweede Wereldoorlog als een mantra herhaalde. Nooit meer geweld en verwoesting, nooit meer uitsluiting en dehumanisering die kunnen leiden tot het uitroeien van medemensen. Dat we met al die voornemens niet zo gek veel zijn opgeschoten tot nu toe, dat kunnen we helaas dagelijks uit het nieuws vernemen. Voor kunstenares Tina Verifte is het de bron geworden van haar werk. In 2023 debuteerde ze met haar documentaire Kitten of Vluchteling, waarin ze onderzoekt waar zij als vluchtelingen uit Iran precies staat op de empathieladder in Nederland. En nu is er de televisieserie Tina in Seksbierum. Tussen de Friese dorpsbewoners, die zo stevig verankerd zijn in hun geboortegrond, voelt Tina zich, zo zegt ze in de serie, des te ontwortelder. Nou, daar gaat ze ons zometeen meer over vertellen. Na dit lied van haar beroemde landgenote Gougouche, die over hetzelfde thema zingt.

0: Ja, wat zingt Gougouche nou precies, Tina Farifte?
1: Het nummer heet Golubi Goldoen en dat betekent een bloem zonder bloempot. En ik gebruik eigenlijk het beginstukje waarin ze zingt. Je zei tegen mij, een bloem kan niet leven zonder de bloempot. Dat zit in de serie, dus het is heel leuk dat we het hele nummer nu luisteren.
0: Ja, nee, het sprak me ook meteen aan, moet ik zeggen. Ik vond het echt mooie muziek. Maar ben je met haar muziek opgegroeid? Want zij is een grote ster in Iran, hè?
1: Ja, nog steeds. Zij is een beetje van de generatie van mijn moeder. Zij luisterde dit nummer, maar eigenlijk de generaties daarna ook. Want haar muziek is zo belangrijk. En zij is van de laatste generatie Iraanse artiesten die nog in Iran heeft opgetreden en tijdens de revolutie ook is gevlucht. Dus daarna was er gewoon geen gougouche meer in Iran op die manier.
0: Maar deze muziek is niet de verwijzing naar die ontworteling verder. Dat was gewoon een thema.
1: Dat is gewoon haar. In haar muziek gebruikt ze heel vaak metaforen om over dit soort thema's te praten. Maar voor heel veel mensen is dat nog wel het symbool van de tijd voor de revolutie, waar dit soort muziek ook in Iran werd gemaakt en door vrouwen werd gezongen.
0: Ja, ook nog eens, ja. Ook niet onbelangrijk, inderdaad.
1: Zeker.
0: Jij hebt de serie Tina in Sexbierum gemaakt. Hoe je nou in Sexbierum in Friesland terecht bent gekomen, dat ga je ons zo meteen vast vertellen. Maar eerder was het gegeven dat je als 13-jarig meisje naar Nederland kwam, medio jaren 90, vanuit Teheran. En wat was voor jou daar de achtergrond van? Was dat een vlucht voor het regime, inderdaad? Of?
1: Mijn vader was gevlucht en ik ben met mijn moeder en mijn broertje in het kader van de gezinshereniging een paar jaar daarna naar Nederland gekomen.
0: Ja, en je bent eerst een hoop andere dingen gaan doen en eigenlijk relatief laat naar de kunstacademie gegaan, begreep ik.
1: Klopt.
0: Was dat dan ook het moment waarop je voelde, ik moet iets met mijn achtergrond doen, ik heb de behoefte daar kunst van te maken? Of
1: nee,
0: ging dat niet per se samen?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb eerst bedrijfskunde gestudeerd op Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik denk dat dat kwam omdat ik Nederland wilde begrijpen. En in Iran was alles werd bepaald door het geloof. En toen ik hier kwam, zag ik dat alles werd bepaald door geld.
0: Oh my god.
1: Toen dacht ik,
0: wat is erger?
1: Als ik dat begrijp, begrijp ik dit land misschien. Ja, ik denk niet zo bewust. Maar achteraf was dat wel een hele goede manier om Nederland en eigenlijk de systemen van macht in Nederland te begrijpen. En later, toen ik eenmaal begreep een beetje hoe het werkte, vond ik het leuk om het te gaan bevragen. En daar is de Kunstacademie natuurlijk een hele fijne speelplaats daarvoor. Dat je leert niet alleen kritisch na te denken, maar ook tools hebt om daar iets mee te doen.
0: Wat heb je precies begrepen? Want waarschijnlijk zie ik dat dus helemaal niet, omdat ik dus een geboren en getogen Nederlandse ben. Ja, ik kan ook wel vinden dat alles om geld draait, maar dat is een soort vluchtige notie. En jij hebt het systeem dus doorgrond. Ik bedoel, wat is jou eigenlijk met name dan daarin opgevallen?
1: Nou, dat efficiëntie en werken en produceren, dat in Nederland heel hoog in het vaandel staat. En dat is in een land als Iran is dat natuurlijk heel anders. Daar staat het wordt het regime in ieder geval het geloof heel erg op nummer 1. En ook andere dingen zoals samen zijn en samen dingen doen en dansen en dat soort dingen staan heel hoog in het vaandel bij mensen.
0: Dus dat moet wel een beetje gevoeld hebben ook als een kaalslag dan, Nederland na Iran. Ik bedoel, in het geloof als onderdrukkend systeem is natuurlijk ook niet prettig.
1: Nee.
0: Maar samen dansen, musiceren en de familie hoog in het vaandel hebben staan klinkt wel wat warmer dan geld hoog in het vaandel hebben staan.
1: Ja, maar ik weet niet. Als je dan langer woont, dan begrijp je ook de cultuur beter. En dan leer je ook wat warmte hier betekent.
0: Ja, en waar zit het hem hierin?
1: Nou, ik denk ook samen dingen doen, maar gewoon op een andere manier. Je moet een afspraak maken en op tijd komen.
0: Ja, oké. Okay. Dat is een bekend cliché natuurlijk. Nou, en toen ging jij dus naar Sexbierum in Friesland. Daar heb je de televisieserie Tina in Sexbierum over gemaakt. Komende donderdag wordt de eerste aflevering daarvan uitgezonden op de NPO. Wat bracht jou naar Friesland?
1: Nou, ik was afgestudeerd op de Kunstacademie en ik woonde toen in Amsterdam en ik had een heel duur huis. En ik realiseerde me dat als ik echt vrij werk wil maken als autonoom kunstenaar, dat het bijna onmogelijk was om dat in die stad te doen. En dat ik eigenlijk fulltime moest werken om mijn huur te betalen. En dat niet te combineren was met een eigen praktijk als startende kunstenaar op te bouwen. Dus ik stond voor een dilemma. Blijf je in de stad waar al je vrienden en collega's zijn en waar je thuis voelt? Of moet je weg om eigenlijk te doen wat je echt wil doen? En ik besloot tijdelijk om ergens anders te gaan wonen om mijn droom een kans te geven.
0: Ja, maar waarom dan uitgerekend Seksbieren?
1: Nou ja, ik ben wel van dat je echt ergens blij van wordt. Dus ik dacht, oké, het is heel verdrietig dat ik niet in de stad kan blijven waar ik heel graag wil blijven. Maar dan wil ik naar een plek waar ik ook echt een wauwgevoel bij heb. En de laatste keer dat ik een wauwgevoel bij een gebied had, was tijdens mijn afstudeerwerk, de Vlat. En daar, tijdens dat project ben ik langs de watergrenzen van Nederland gegaan om te kijken of wij overspoeld worden door vluchtelingen.
0: Ja, want dat zijn de metaforen die politici bijvoorbeeld gebruiken. Bijvoorbeeld, de vluchtelingen, tsunami en zo.
1: Ja, en dat we worden overspoeld of dat er de dijken worden doorgebroken. En ik ben dus langs de watergrenzen gegaan en toen kwam ik voor het eerst echt bij de Zeedijk. Dat was wat noordelijker dan waar ik nu woon. En ik was gewoon flabbergasted van hoe mooi het was. Maar ook, ik kende het concept van een dijk, maar het is gewoon echt een muur van gras van 7 meter. En ik vond het zo vet dat als je daar zo opklimt en ineens dan de zee ziet en dat die er elke keer heel anders uitziet. Dus ik was een beetje verliefd. En toen ik moest kiezen, oké, waar zou je dan willen wonen? Voor mij is er geen natuurlijke plek om naar terug te gaan, want ik kan niet terug naar Teheran. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar de laatste plek waar ik verliefd op ben geweest. En langs die kust bij de Waddenzee heb ik gezocht naar een plek met een leuke naam en een mooi uitzicht.
0: Ja, Seksbieren spreekt wel tot de verbeelding natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat vond ik ook.
0: Ja, en het is een goede binnenkomer natuurlijk. Hè? Als je eigenlijk vanuit een positief gevoel je in een toch vrij kleine gemeenschap gaat nestelen. Want het zijn 7000 inwoners.
1: Nee, 1700.
0: 1700, open.
1: Ja, of bijna 1800. Ja,
0: 1800.
1: Heel klein.
0: Nou goed, het is een kleine gemeenschap. Ja. Iedereen kent elkaar. Dan scheelt het wel natuurlijk als jij daar binnenkomt vanuit een wauwgevoel. En niet met het gevoel, ik moet me hier settelen, want ja, weet ik, anders kan ik niet leven.
1: Nee, dan was ik daar ook niet heen gegaan. Het was wel vanuit wel een gevoel van avontuur, maar ook wel inderdaad wel. Aan de ene kant wel nood, maar aan de andere kant ook wel een ontdekking.
0: Wat had je een voorstelling gemaakt eigenlijk van dat deel van Nederland voordat je erheen ging? Ik bedoel,
1: nee.
0: Je ingelezen?
1: Nee.
0: Fries is een aparte taal.
1: Nee, aflevering 1 leg ik uit hoe ik dat heb gedaan. Ik heb gewoon op Google Maps gekeken langs de Zeedijk en letterlijk gezocht naar een plek met een leuke naam.
0: Ja.
1: Zo is het begonnen. En er was 1 huis te huren in Seksbieren. Die heb ik gehuurd.
0: Je hebt een achtergrond als filmmaker. Hè? Dat is ook wat je al eerder hebt gedaan. Wat me opviel is dat je in je serie dan elkaar snel opvolgende beelden hebt gemonteerd. Waarin je eigenlijk de hele gemeenschap schetst. Er is een boer, er is een fietsenmaker, er is een postbode, er is een huisarts, een dominee en een burgemeester. Dat vind ik heel grappig om te zien. Ook omdat het voor mij eigenlijk refereert aan een soort Annie M.G. Schmid verleden. Met een hele heldere dorpsstructuur, met hele heldere afgebakende beroepen met rangen en standen. Maar terwijl ik er dus naar zat te kijken, dacht ik, maar hoe realistisch is dat nou nog? Is dat echt nog zo? Of heb jij eigenlijk onbewust ook een soort Hollandse beeldtaal overgenomen, omdat je iets heel Hollands wil laten zien?
1: Nou, het is de Friese zouden zeggen, het is Fries, dus niet Holland.
0: Oh,
1: Holland is de andere kant van de afsluitdijk.
0: Ja, sorry. Sorry, Friesland.
1: Nee, ik heb dat niet op die manier bedacht. Want ik had helemaal geen voorstelling bij. Dus ik begon mijn onderzoek misschien een beetje op een naïeve kinderlijke manier, maar wel van, oké, waar bestaat een gemeenschap uit? En ik heb gewoon gekeken naar wat daar was. En als je een gemeenschap nog niet goed kent, dan is het een startpunt. In ieder geval vind ik het fijn om met de archetypes te beginnen, mm-hmm, van de mensen die ook zichtbaar zijn in de gemeenschap. De burgemeester, de bakker, de slager, de fietsenmaker, dat waren ook allemaal plekken waar ik kwam. En dat zie je ook in de serie, dat plekken zijn waar ik zelf natuurlijk ook kwam bij.
0: Dus die organisatie.
1: Bianca om vis te halen. En, ja. Dus dat is waar je mee begint. Maar en een kleine gemeenschap is natuurlijk en eigenlijk een perfecte decor en een schaal om iets heel groots te onderzoeken. En dat voelde ik daar heel erg wel meteen van. We hebben best wel grote problemen in Nederland. We komen er niet uit. We weten eigenlijk gewoon niet meer hoe dat moet, dat samenleven. Maar als je op een kleine schaal kijkt, dan kan ik dat misschien beter onderzoeken en wat meer ontrafelen. Maar ik begon dus met die archetypes. Maar gedurende mijn zoektocht werd het natuurlijk breder. En daar kwamen mensen bij die in eerste instantie onzichtbaar zijn. Zoals mensen die in een witloffabriek werken, die je niet ziet in het straatbeeld. Maar ook bijvoorbeeld een bestuurslid van het dorpshuis. Die zij samen samen hebben gesteld en samen een nieuw dorpshuis hebben gebouwd. Dat zijn de verhalen die ik pas later, doordat ik eerst met die archetypes begon, steeds verder kwam in het onderzoek. En dan zeiden ze, je moet die spreken en die weet hoe dat werkt, of je moet daarheen. En dat is natuurlijk heel leuk als je open erin gaat, dat je ook kan laten leiden door wat je op je pad tegenkomt. En dus ook steeds verder komt in je onderzoek.
0: Ja, en de iconische beelden springen natuurlijk ook meteen in het oog.
1: Ja, ik ben natuurlijk wel een beeldmaker.
0: Als ik naar Iran zou gaan, zouden de clichés me waarschijnlijk ook meteen opvallen.
1: Ik weet niet of dit clichés zijn. Want ik begin natuurlijk wel met de archetypes. Maar uiteindelijk kom ik bij allemaal mensen uit waarvan ik niet wist dat ze zo'n belangrijke rol hadden. En op thema's uit waar ik ook niet wist dat dat bestond. Dus ik, ja.
0: Maar als je nou Iran in een aantal beelden zou moeten vangen, ja, wat zou het dan worden? Ik bedoel, als je dit in Iran liet zien, hè, de archetypen bedoel ik nou alleen even. Ja. Want inderdaad, je serie is genuanceerd en je gaat op allerlei thema's dieper in. Dat is ook zo. Maar deze sequentie viel me zo op. Ik kan me voorstellen dat als je de kans zou krijgen het in Iran te vertonen, dat het daar heel exotisch zou worden ervaren. Ja.
1: Als jij een serie in Iran zou maken, zou je dat ook denk ik op een hele exotische manier doen.
0: Ik zou niet weten wat voor beelden dat zouden zijn namelijk, want ik ben er nog nooit geweest. Maar wat is nou echt een oer-Iraans beeld voor jou?
1: Nou, ik denk wel de bazar Tajris. Dat is in Teheran de bazar waar wij heen gingen om
0: inkopen te doen.
1: Dat is voor mij wel echt wel een typisch beeld. Waar ik ook echt een hele fijne herinneringen aan heb. Maar ook de moskee is een hele belangrijke plek voor de gemeenschap. En natuurlijk de school. En ja, dus in dat opzicht, ik weet niet of we zoveel van elkaar verschillen. Het ziet er misschien anders uit, maar eigenlijk willen de meeste mensen hetzelfde.
0: Nee, dat is duidelijk. Dat ben ik ook helemaal met je eens. Het grappige is wat ze dan zeggen, die mensen, hè, van als je deel van ons wil uitmaken, dan moet je meedoen.
1: Ja.
0: En dan is er bijvoorbeeld een feest, of er is iets met de fanfare. Je zou je bij de fanfare kunnen aansluiten, of verhalenvertelavonden zijn er. En was dat dan ook eigenlijk een wens van jou om te integreren? Wilde je graag bij dit dorp horen en ook aan die bewuste dingen dan echt deelnemen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik dacht, ik ga gewoon heel erg rustig, onopvallend leven leiden. Maar dat is totaal mislukt. Ja,
0: nee, dat gaat niet in zo'n klein dorp. Nee, precies. Ja. Dus maar het moet ook maar net je hobby zijn, toch?
1: Ja, maar ik bedoel, dat is natuurlijk wat er gebeurde, is dat ik zo gefascineerd werd. Ik dacht, ik ga gewoon rustig in een klein dorpje zitten waar ik niemand ken. Dan kan ik lekker rustig lezen en gewoon werken aan mijn project. En dan zonder afleiding van de stad. En dan komt dat wel goed. Maar dat zeg ik ook in de serie. Heel snel kwam ik achter, de gemeenschap is overal voelbaar en zichtbaar. En dat was bijna niet mogelijk. Dus dan was ik zo gefascineerd dat ik dacht, oké, dit ken ik niet eigenlijk. Ik had nog nooit in een kleine gemeenschap gewoond. Ik kom zelf uit Teheran, ik heb altijd in grote steden gewoond. Dus voor mij was dit helemaal nieuw. En dan wil ik dan wel onderzoeken hoe dat werkt en wat ik ook van hun kan leren over hoe we samen kunnen leven. Want ik kwam wel heel snel achter dat ze heel hecht waren, dat het een hele levendige gemeenschap is, dat heel veel wordt gedaan. En de enige manier om dat te kunnen is natuurlijk aan mensen vragen, hoe moet ik dat doen?
0: Ja.
1: En mee te doen.
0: Ja,
1: om
0: want
1: te
0: dat was het antwoord. Meedoen en dan word je vanzelf geaccepteerd.
1: Zoals Auke, mijn beste vriendin,
0: de aardappelboer
1: zegt, samen dingen doen.
0: Ja, maar goed, dat bleek toch wel bij je persoonlijkheid te passen ook, toen je dat eenmaal ging doen.
1: Nou ja, ik denk dat nieuwsgierigheid dan toch groter is dan de angst. Of dat je dan denkt van, nou, ik wil toch weten hoe het zit. Ja, en het is leuk. Ik ben echt toch ook verbaasd over van de enorm rijke verenigingsleven die buiten de grote steden, dus op het platteland, bestaat. En eigenlijk hoe zij die gemeenschap bij elkaar houden en die sociale weefsel van een gemeenschap sterk proberen te houden. Ja.
0: Het geluksgevoel in Friesland schijnt heel groot te zijn. Friesland is de gelukkigste provincie van Nederland. Onder andere hierdoor, dat had ik.
1: Ik denk ook echt door het landschap. Maar ook door de gemeenschap, absoluut, ja.
0: En hoe vinden ze het nou? Want jij bent dus diep dat dorpsleven ingedoken. Je bent op allerlei manieren ook inderdaad gaan deelnemen. Uiteindelijk krijg je zelfs een Fries paspoort uitgereikt. En je bent dan officieel
1: niet fysiek hoor. Ik krijg de meeste stemmen voor een Fries paspoort. Dus dat is goed.
0: Dus je bent tot een geïntegreerd burger verklaard door de meanskip van Seksbieren. Ja, zijn ze trots op? Zijn ze blij met je met deze serie?
1: Nou, ik vond het heel, heel spannend. We hadden afgelopen zondag de première in het dorpshuis. Dus het was een soort totale inception eigenlijk. Het was een soort droom in een droom. Want we gingen dus letterlijk in het huis wat zij gebouwd hebben, die ook in de serie zit, kijken naar de serie die ik gemaakt heb over het gemeenschap. en met heel veel mensen uit Sekspirum, maar ook heel veel mensen van de andere kant van de Afsluitdijk. Dus ik had heel veel Amsterdamse vrienden, veelal met ook hun wortels van ergens anders. Die kwamen de Afsluitdijk over en die hebben samen met de Sekspirumers hebben zij de serie gekeken. En dat was voor mij een droom, maar ik vond het ook heel spannend. Maar het was echt magisch en episch. Want...
0: Maar kan je het nou uitrollen wat jij ontdekt hebt eigenlijk? Hè, door gewoon mee te doen? Zeg maar, ik bedoel, is dat nou echt het grote geheim?
1: Nee, het is
0: niet het antwoord op het grote raadsel.
1: Het geheim en niet een grote geheim en ook niet een grote antwoord op alles. Ik denk dat in de serie zitten heel veel verschillende lessen, wat ik heb geleerd, maar ook wel vraagtekens bij. Dus bijvoorbeeld, je zei, je krijgt een Fries paspoort, dus het is allemaal oké. In de serie zeg ik ook, maar...
0: Vind je pijnlijk?
1: Ja, dat vind ik pijnlijk, want je moet het dus blijkbaar verdienen. Je mag er niet gewoon zijn. En zolang andere mensen buitengesloten worden, voel ik me niet thuis. Dus dat is wel ook heel belangrijk om de dingen die ik ook lastig vind te benoemen. En daarover na te denken. En wat ik heel leuk van een afgelopen zondag is... de serie is heel grappig, maar het is ook schurend en kritisch en confronterend, maar heel liefdevol. Dat iedereen dat voelde en dat ik ook heel veel berichten kreeg, maar ook op de dag zelf dat mensen zeiden, dat was zo'n eye-opener. Mijn buurman die stuurde een bericht. Ik ben echt... Ga nu even nadenken hoe we onze Meanskip nog meer open en toegankelijk kunnen maken voor andere mensen. Dus het heeft echt veel mensen aan het denken gezet. Maar ook mijn Amsterdamse vrienden die echt vinden dat zij divers en inclusief zijn.
0: En die daar tegen hun eigen vooroordelen oplopen.
1: Ja, en dan dat ze beseffen van, oh ja, onze bubbel is eigenlijk ook best wel gesloten. En hoe kunnen we ook daarin toleranter zijn? Ik denk dat dat natuurlijk het hoogst haalbare is.
0: Nou, Tina Verriefte, dan heb je toch wel iets goeds gedaan, denk ik.
1: Zondag was geweldig. Ik hoop dat meer mensen gaan kijken en reflecteren.
0: Het wordt uitgezonden, je serie Tina in Sekspirum, vanaf komende donderdag 7 mei door de VPRO op NPO 3 om 9:55 s'avonds. De hele serie komt ook op NPO Start te staan. En meer informatie over Tina kun je vinden vanaf morgen op onze website npoklassiek.nl/opium. En dan gaan we nu luisteren naar muziek van Antonio Vivaldi. Hij werkte in Venetië in een meisjesweeshuis voor het koor waarvan hij de meest fantastische muziek schreef.

Dat was violist Adrian Chandler met zijn gezelschap La Serenissima, met het concert voor viool en strijkorkest RV 180 van Antonio Vivaldi.

Een vreugdesprongetje. Nou, dat kunnen we toch wel maken op 5 mei, dacht ik zo. Op Bevrijdingsdag. Het was een arrangement van Kalefax van het beroemde nummer van Duke Ellington en Ben Webster.

0: Dat was de Cant del Zocel, gezongen door Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall. En het was van een anonieme componist. En daarvoor hoorde je het Brahms trio met het derde deel uit pianotrio Opus 17 van Paul Jon.
1: Bijna vergeten.
0: Met op deze bevrijdingsdag een vrolijk liedje dat gaat over iets wat toch eigenlijk wel juist angstig is aan oorlog, namelijk een bombardement. De Engelse comedian en zanger Arthur Askey zong dit nummer om zijn landgenoten aan te sporen om vooral een veilige plek op te zoeken als de Duitsers het luchtruim weer eens onveilig maakten.

Dat was Arthur Askey met het welgemeende advies to get in your shelter als de bommen je om de oren vliegen. Nou, laten we maar hopen dat het zover inderdaad nooit meer komt. Morgen een nieuwe opium. We gaan het hebben over Amadeus. Die heerlijke film van Milos Forman uit 1984 wordt opnieuw in de bioscoop uitgebracht. En ik ga het daarover hebben met filmliefhebber en filmprogrammeur Tom Ooms. Nu eerst het avondconcert met Pieter van Nes. Ik wens je nog een heel fijne avond en graag weer. Tot morgen. Doeg!

0: Violist Lucian Leonard Radjov als de stem van Scheherazade. Concertmeester van het residentieorkest zei. Het residentieorkest speelde hier de symfonische suite Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Verhalen vertellen in muziek. Muziek gebaseerd op de vertellingen uit Duizend en Eén Nacht. Waarin Scheherazade iedere avond blijft vertellen om te zorgen dat de sultan haar de volgende ochtend niet ombrengt. En op de een of andere manier hoor je toch ook de toon van de sultan milder worden richting het einde toe. Ja, het residentieorkest was zeker in vorm tijdens dit concert van zondag 17 december 2023.
1: Het avondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En voor de rest van deze avond heb ik nog een programma uit Rome meegenomen. Opname van 28 januari dit jaar in het auditorium van het enorme Parco della Musica Ennio Morricone aan de rand van de stad, vlakbij het Olympisch dorp. En daar was toen een concert van meesterpianiste Beatrice Rana. En daar speelde ze bijvoorbeeld boek 2 uit de etude van Claude Debussy. En op papier zijn het inderdaad etudes, studies. En dat doet wat droogjes aan, alsof het echt om oefeningen gaat, om techniek, om discipline. Is ook wel zo, maar bij Debussy is techniek nooit alleen techniek. Hij gebruikt die uitdagingen van het pianospel als vertrekpunt voor zijn verbeelding. Dat tweede boek van Debussy, van die etudes, bestaat uit 6 stukken. Het gaat over chromatische toonladders, versieringen, herhaalde noten, tegengestelde klankkleuren, samengestelde arpeggio's en akkoorden. Dat zijn de technische moeilijkheden die behandeld worden. Maar als je luistert, hoor je veel meer dan een catalogus van pianistische problemen. In de etude voor chromatische toonladders wordt de piano bijna vloeibaar. In die voor versieringen lijkt de muziek voortdurend te draaien, te glinsteren, zich te onttrekken. En bij de herhaalde noten komt er iets mechanisch en grilligs binnen. En in de etude voor tegengestelde klankkleuren hoor je misschien wel het meest wonderlijke. Debussy probeert de piano te orchestreren. 1 instrument, maar toch verschillende lagen, afstanden, texturen. En het zijn al met al dus geen etudes in de zin van kijk eens hoe moeilijk dit is. Eerder, luister eens hoeveel werelden er in 1 klavier verborgen zitten. En die taak is Beatrice Rana wel toevertrouwd. Niet alleen virtuositeit laten horen, maar ook gewichtloosheid. Niet alleen kracht, maar ook nuance. Niet alleen vingervlugheid, maar verbeelding. Boek 2 uit de etudes van Claude Debussy door pianiste Beatrice Rana.

De zes etudes uit het tweede boek van Claude Debussy. Tweede boek etudes door pianiste Beatrice Rana. Wat een heerlijke pianiste is dat toch. Hier live gespeeld op een concert in Rome op 28 januari van dit jaar. Prachtige stukken. Ongelooflijk pianistisch en ook ongelooflijk pianistisch uitgevoerd weer. Je hoort iemand die het instrument bijna opvreet, zou ik haast zeggen. En dat geldt ook wel voor het volgende stuk dat op het programma stond. De zesde sonate, pianosonate van Sergei Prokofjev. Hij begon aan het stuk in 1939. Nou, dat is een veelzeggend moment. Europa stond aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. In de Sovjet-Unie was de artistieke vrijheid al zwaar onder druk komen te staan. En samen met Prokofjev's zevende en achtste zijn dit de drie oorlogssonates. Muziek die persoonlijk, compromisloos en ronduit angstaanjagend is soms. Het eerste deel dat begint ook meteen in 1939. Nou, dat is een veelzeggend moment. Europa stond aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. In de Sovjet-Unie was de artistieke vrijheid al zwaar onder druk komen te staan. En samen met Prokofjev's zevende en achtste zijn dit de drie oorlogssonates. Muziek die persoonlijk, compromisloos en ronduit angstaanjagend is soms. Het eerste deel dat begint ook meteen met een barbaarse mars.

slagwerkinstrument. Soms colpugno gespeeld, staat er dan bij, met de vuist, als bommen die neerstorten. En daartegenover verschijnt een lyrischer tweede thema. Een herinnering aan iets menselijks misschien, een lied in de verte, maar die rust die houdt geen stand, want er komen ook alarmklokken, dreiging en geweld, steeds weer die muziek binnen. En daarmee bedoel ik te zeggen, het is geen muziek dat een verhaal verbeeldt, maar wel een gevoel. Dus die woorden die ik daarbij vind, dat zijn mijn woorden. Misschien hoor je de hele andere dingen in. In het tweede deel, daar zou een scherzo moeten staan. Maar ook hier is die lichtheid heel dubbelzinnig. Het is springerig, scherp, bijna mechanisch. Een snelle mars met onverwachte accenten. In het midden wordt de sfeer dan weer donkerder, sprookjesachtig. Maar toch een sprookje waarin iets onheilspellends rondwaart. En dan een trage wals. Prokofjev schrijft tempo di walzer lentissimo. Oftewel een wals in slow motion. De harmonieën zijn rijker, soms bijna verleidelijk, maar die elegantie blijft vreemd en gespannen, alsof de dans vertraagd wordt afgespeeld in een droom. En dan de finale. Snel, virtuoos, typisch Prokofjev, maar gaandeweg keert de dreiging uit dat eerste deel weer terug. De muziek versnelt, stapelt zich op, raakt steeds meer buiten adem en aan het einde klinkt opnieuw die barbaarse mars van het begin. En zo eindigt deze sonate dus niet in verzoening, maar in een overweldigende confrontatie. Een werk waarin klassieke vorm en rauwe oorlogservaring frontaal op elkaar botsen. En dat alles in de handen van pianiste Beatrice Rana, de zesde sonate van Sergei Prokofjev.

De zesde sonate van Sergei Prokofjev. Indrukwekkend recital van pianiste Beatrice Rana. Op 28 januari dit jaar in het auditorium van het Parco della Musica Ennio Morricone in Rome. Volgens mij ook een van de laatste concerten die ze gaf voor haar zwangerschapsverlof. In juli gaat ze weer spelen. Dus ik zou zeggen, als je bij een van haar concerten in de buurt bent binnenkort, wees daarbij. Want dat staat als een huis. Prachtige uitvoering, schreef Martine ook tijdens deze zesde sonate naar de app. En eigenlijk hoef ik daar heel weinig aan toe te voegen. En dat ga ik ook niet doen. Morgen, in het avondconcert. Een fijn barokprogramma met Il Pomodoro. Maar nu eerst, Passaggio Late Night. En daarbij een zeer warm welkom voor Annemaartje Lemerijs. Ik wens je met haar een hele mooie late avond. En heel graag tot de volgende keer. Dag.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. En ja, daar sta ik dan op een voor mij inmiddels wel vertrouwde plek. Maar dat bezie ik dan vanavond ook weer vanuit een heel nieuw perspectief. En het voelt toch een beetje raar om gewoon maar koud van start te gaan zonder mezelf even kort aan je voor te stellen. Dus ja, ik ben Anne Maartje. Bij dagcomponist, bij nachtradiomaker. En misschien komt mijn stem je bekend voor. En dat zou dan betekenen dat je in het weekend wel eens naar Vrije Geluiden luistert. Want dat klets ik op zaterdag en zondagavond aan elkaar. En nu mag ik dus team Passaggio Late Night komen versterken naast Pieter en Karel. Dat vind ik natuurlijk ontzettend leuk, maar ook gek. Want ik ga net als wij allemaal de stem van Lex ontzettend missen op de radio. Ik kwam erachter dat zolang als ik leef, Lex al uit het kleine kastje klonk. En de radio stond ook veel aan bij ons thuis. Dus ik sluit niet uit dat ik hem als baby al gehoord heb. Maar ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de een zijn pensioen is de ander haar baan. Maar laat ik wel met gepaste melancholie beginnen vanavond. Als je vrijdag naar Lex zijn laatste uitzending hebt geluisterd, dan weet je dat hij daar toegezongen werd door twee fantastische Barbara's. Barbara Cozzilli en Barbara Hennigan. En ik voeg daar nu graag een derde Barbara aan toe. Dit is een hele droevige aria van Barbara Strozzi.

Een aria van Barbara Strozzi, hier woordeloos gezongen door cellist Anastasia Kobikina, begeleid door het Kammerorkester Basel onder leiding van Julia Schröder. En origineel wordt deze aria natuurlijk gezongen en dan hoor je de protagonist haar verdoemde lot bezingen en vervloeken. Maar zelfs zonder tekst hoor je de pijn en het lijden in deze noten. Hoog tijd voor een stukje rust en vrede.

0: Peace, Peace van Bill Evans, gespeeld door Igor Levit. En de vrede en ook de kwetsbaarheid daarvan waren misschien vandaag wel even extra voelbaar door het vieren van onze vrijheid. Ik maakte gisteren een lange wandeling langs de Lek, dat doe ik graag en dan luister ik onderweg graag naar muziek. En gisteren mengde die muziek zo wonderschoon met het gechilp en gekwetter van de vogels om mij heen. En ik las laatst ergens dat het logisch is dat de mens tot rust komt als de vogels zingen. Want de vogels zingen alleen als het veilig is. Bij gevaar verstommen ze.
1: Someone stole my record player.
2: De Vrijplaat.
0: Ja, mijn allereerste vrijplaat. Leuk. En ik ben niet meteen in mijn fysieke platenkast gedoken. Misschien doe ik dat later nog wel een keer, maar ik vond het spannend genoeg vanavond. En dan om ook nog een platenspeler hier aan de praat te krijgen, dat doe ik mezelf maar even niet aan. Maar ik heb wel mooie muziek voor deze dag uitgekozen. Pieter draaide haar gisteren ook al. Henriette Bosmans. En wist je trouwens dat haar vader Henry heette? Dat vind ik dan heel grappig, dat ze eigenlijk gewoon één op één naar hem vernoemd is. En haar vader overleed trouwens toen zij nog maar een baby was. Dus ook wel heel prachtig dat zij zijn naam voort kon dragen. Maar goed, waarom vandaag Henriette Bosmans? Nou, in de eerste plaats natuurlijk omdat ze gewoon fantastisch is. Maar ook de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding speelden een grote rol in haar leven. Henriette Bosmans was half Joods. Ze weigerde lid te worden van de Nederlandse Cultuurkamer. En daarmee werd het optreden haar in 1941 verboden. Na de bevrijding in 1945 schreef ze een lied, Daar komen de Canadezen. Dat werd uitgevoerd door Jo Vincent en al snel razend populair in ons land. En in de jaren daarna is Henriette gelukkig heel veel blijven componeren. En is ze ook juist heel veel liederen gaan componeren. Maar voor nu, voor hier, een stuk dat ze ver voor de oorlog schreef. Het Lento uit haar strijkkwartet.

Het Solem Quartet speelde het tweede deel, het Lento, uit het strijkkwartet van Henriette Bosmans. En we blijven even bij de Nederlandse componisten. En ook deze componist maakte de Tweede Wereldoorlog mee. Ik heb het over Jan van Geelze. Jan van Geelze woonde af en toe een tijd in Duitsland, maar hij was daar al definitief vertrokken in 1933 vanwege de oprukkende macht van Hitler. En hij had toen net een hoge positie binnen een soort organisatie of een verbond voor componisten aangeboden gekregen van niemand minder dan Richard Strauss. Maar hij vertrouwde al niet helemaal op de zuivere bedoelingen van die organisatie. Dus hij sloeg het aanbod af en keerde terug naar Nederland. En in Nederland was hij heel actief in het verzet. Daarom moest hij ook onderduiken. En zijn beide zoons, Mick en Jan Rik, waren ook fanatieke verzetstrijders. En zij werden beide in die oorlog door de bezetter geëxecuteerd. Jan zelf en zijn vrouw Ada wisten uit handen van de Duitsers te blijven en doken steeds ergens anders onder. En hun allerlaatste onderduikadres was bij collega-componist Rudolf Escher in Oestgeest. Daar werd Jan van Geelze ernstig ziek en hij overleed in 1944.

0: Het derde deel uit de vierde symfonie van Jan van Geelze door het Orkest van het Oosten onder leiding van David Porcelein. En op veel onschuldiger niveau dan de Tweede Wereldoorlog vond ver voor die ellende losbarstte een oorlog van geheel andere orde plaats. De Utrechtse muziekoorlog. De strijdende kampen bestonden uit enerzijds componist en dirigent Jan van Geelze en anderzijds componist en recensent Willem Pijper. Het te bevechten grondgebied betrof Concertzaal Tivoli, waar Van Geelze het Utrecht Stedelijk Orkest dirigeerde en waarvan Pijper vrij consequent de uitvoering tot op het bot fileerde in zijn recensies. Dat liep zo hoog op dat Van Geelze eiste dat Pijper een toegangsverbod tot zijn concerten zou krijgen. Maar wie was de voorzitter van het bestuur van het orkest? Juist, de schoonvader van Willem Pijper. Nou, je begrijpt, een ingewikkelde situatie die dus tot een groot conflict leidde in het Utrechtse muziekleven. En dat is dus in de volksmond de Utrechtse muziekoorlog gaan heten. Maar dat muziekleven is ook een klein wereldje, dus helemaal vermijden konden ze elkaar niet. Zo blijkt ook uit de volgende brief uit 1940.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Willem Pijper aan Jan van Geelze. Rotterdam, Allard Pierssonstraat 5D, 4 oktober 1940. Waarde van Geelze, sta mij toe nog even terug te komen op hetgeen in de vergadering van gistermiddag besproken werd ten aanzien van de aansluiting van het genootschap bij de Nederlandse Organisatie voor Kunstenaars. Ik heb mij daarover nogal positief uitgelaten, maar stel er prijs op even in het licht te stellen dat ik je persoonlijk ten volle kan begrijpen en waarderen. Ook mij was het veel liever als ik de mogelijkheid zou zien ergens op de hei met wat muziekpapier in retraite te gaan, totdat de situatie van dit ogenblik plaatsgemaakt heeft voor een andere die wellicht beter overeenstond met onze opvattingen van menselijke waardigheid. Maar anderzijds wil ik uitspreken dat ik min of meer dankbaar ben dat het economische lot mij niet toelaat deze tendens te volgen. Men staat als componist wel enigermate terzijde van het burgerlijk bestaan, maar men staat niet afzijds. Ik doe dat niet en de voorzitter van het Genootschap van Nederlandse Componisten doet dat ook niet. Wellicht zal de NOK niet hoegenaamd kunnen verrichten ten behoeve van het Nederlandse muziekleven. Wellicht worden wij alle uit wandelen gestuurd. Wellicht maakt men van de stichting het instrument dat de ondergang van veel van wat ons lief is bewerkstelligt. Maar juist omdat de eventualiteiten zo talrijk zijn, heb ik het stellige gevoel dat wij moeten doorzetten zolang het maar mogelijk is. Het zal nodig zijn dit te doen met uiterste voorzichtigheid en dikwijls à contre-coeur. Maar degenen die alle zwevingen en duikelingen van dit apparaat meegemaakt zullen hebben, zonder het eigen evenwicht verloren te hebben en zonder van inzicht veranderd te zijn, zullen daarmee iets gedaan hebben voor het Nederlandse muziekleven, dat van wezenlijk belang zal blijken wanneer wij niet meer 1940 schrijven. Het bovenstaande heb ik gistermiddag met iets andere woorden reeds gezegd, en zou ik eventueel morgenmiddag op de vergadering gezegd hebben. Het is mij echter helaas positief onmogelijk die vergadering bij te wonen. En daarom leek het mij, in overeenstemming met hetgeen je mij vroeg, een en ander nogmaals schriftelijk vast te leggen. Ik hoop dat het genootschap morgen die besluiten neemt welke voor de ontwikkeling van het componeren in Nederland de beste waarborgen biedt. Met vriendelijke groeten, uw Willem Pijper.

Het tweede en derde deel uit de sonate voor twee piano's van Willem Pijper, gespeeld door Lucas en Arthur Jussen. En tijdens dat tweede deel hoorde je hoe Willem Pijper Jan van Geelze per brief probeerde te overtuigen van het belang om met het Genootschap der Nederlandse Componisten aan te sluiten bij de Nederlandse Organisatie voor Kunstenaars. En daar was Jan van Geelze, gezien zijn geschiedenis begrijpelijkerwijs, helemaal niet zo overtuigd van. Die brief komt trouwens uit de prachtige bundel In het licht van de eeuwigheid. Een leven in brieven met heel veel brieven van Willem Pijper. En ik maak er al een paar jaar de goede gewoonte van om die brieven precies 100 jaar na dato mee te lezen. Dus ik vermaak me nog wel tot 2047. Goed, we verruilen ons Hollandse laagland voor glooiend Tsjechië. Hier is een serenade van Dvořák.

0: De serenade voor houtblazers, horns, cello en contrabas van Antonín Dvořák door de Oslo Philharmonische blaassolisten onder leiding van Dimitri Jablonski.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: En deze week komt de Hollandse nieuwe van pianist en componist Heather Pinkham. Zij presenteerde vorige week haar eerste album Onward. En gisteren hoorde je daar al een stuk van. En vanavond draai ik Crooked Still voor je. En Crooked Still is Heather's persoonlijke reflectie op de tijd van de coronapandemie.

Ja, dus eigenlijk die drie secties zijn een beetje dat hoe ik dat heb ervaren. Dus dat eerste sectie is meer toen het eerst gebeurde, dat eerste lockdown, toen we allemaal niet wisten eigenlijk waar het, wat er aan de hand was en waar het naartoe gaat, wat het zou betekenen eigenlijk voor ons allemaal. Dus dat is een beetje meer vaag soort verwarrend gedeelte in ons leven allemaal. En dan in die tweede sectie gaat het een beetje op de gang meer. Dus een soort ostinato in de linkerhand. En dan, maar dan toch wel met een beetje met die geplukte snaren. En soms aan de rechterhand, soms aan de linkerhand. En dus dat is een beetje dat we hebben toch een manier gevonden om toch een beetje door te gaan.

En dan uiteindelijk dat de derde sectie is, ja, dat we hebben toch gevonden een manier door te gaan, ondanks die tegenspoed. Dat is de menselijke kracht om toch door te gaan en vaccinatie te vinden en een soort overwinning, een beetje, van de mens.

Heather Pinkham speelde haar Crooked Still en vertelde hoe ze in de muziek door verschillende gevoelstadia beweegt die zij tijdens de coronaperiode ervaarde. En deze muziek staat dus op haar fonkelnieuwe album Onward, dat deze week onze Hollandse nieuwe is bij Passaggio Late Night. Het is 23:24, 5 mei 2026. Ik weet niet hoe laat de zon is ondergegaan of opgekomen. Ik weet wel dat het vandaag precies 63 jaar geleden is dat de eerste levertransplantatie ooit werd uitgevoerd. En dit is muziek van Gerald Finzi.

Pianist Tom Poster en Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen speelde Eggloke van de Britse componist Gerald Finzi. En dit stuk was eigenlijk bedoeld als pianoconcert, maar dat heeft hij nooit afgemaakt en wat we net hoorden zou dan het tweede deel geweest zijn, maar is gelukkig gewoon als zelfstandig stuk overeind gebleven. En wie zegt ook eigenlijk dat een pianoconcert altijd uit meerdere delen zou moeten bestaan? Het is tijd voor een gedicht. Ik wandel dus graag langs de Lek en een paar weken geleden kon ik dan eindelijk voor het eerst weer even in het zonnetje aan het water gaan liggen, mijn ogen sluiten en zachtjes horen hoe de warmte weer tegen mijn gezicht sprak. Ik hoor het licht, het zonlicht pizzicato. De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer, dat gaat zo, maar niet dat gaat zo. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig lang uit, lig in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Lig dwaas, zo dwaas, niet buiten mensen dingen te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier duidelijk, zeer zuidelijk. Lig zonder te weten hoe of wat, ik lig alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder. Ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.

Liggen in de zon van Hans Andreas, omlijst met pizzicato's van Bartok. We blijven in het zonnetje, of althans zo stel ik het me wel voor. Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega. Maar nu eens niet op gitaar, maar op slagwerk.

En daar verdwijnen heel zacht in de verte de slagwerkers van de nieuwe slagwerkgroep in Amsterdam. En zij speelden een stuk dat ik zo vaak op gitaar hoorde, maar wat minstens zo prachtig klinkt op hun slagwerkinstrumenten. Herinneringen aan Alhambra van Francisco Tárrega. Ja, en wat ik nu in mijn draaiboek aantrof, deed mijn hart een klein sprongetje maken. Op het programma staat namelijk een springlevende vrouwelijke componist waar ik tot vanmiddag nog nooit van gehoord had. Maar haar muziek is prachtig. Dus grote dank aan samensteller Karel den Hertog. En ik ben benieuwd of jij, waarde luisteraar, haar wel al kende. Zo niet, ik stel je graag voor aan de Finse componist Outi Tarkiainen. Geboren in 1985. En dit is een stukje van haar Concert voor Altobo en Orkest.

Het Vins Radio Symfonie Orkest met Nicholas Daniel op de altobo en Nicholas Cullen op de bok. En zij speelde het derde deel uit Milky Ways, het concert voor altobo en orkest van de Finse Outi Tarkiainen. En deze muziek staat op het album Midnight Sun Variations. En daar ga ik zo in de auto lekker verder naar luisteren, want het zit er alweer op. Mijn vuurdoop bij Passaggio Late Night. Dank voor jullie lieve bemoedigende berichtjes. Ik voel me warm welkom geheten. En ik kan meteen een beetje dooroefenen, want morgen ben ik hier alweer. Ik sluit deze dinsdagavond af met een nocturne van Chopin in een arrangement voor cello en piano. Je hoort Sogabetta, Bertrand Chamaillou. Slaap lekker. Tot morgen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
6: A man should hear a little music every day of his life.
5: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral. Nu in de bioscoop.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de 10e van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
18: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: Onlineveilingmeester.nl.
20: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
24: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
26: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
27: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde Adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor.
21: Doet het te updaten? Kijk dus snel op seniorweb.nl.
27: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde Adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en

0: dat? Gaan we voor vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 6 mei. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. Ook is er volgens Human Rights Watch sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na de gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.